0: Radio. RBS Nieuws.
1: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
3: En Colruy trakteert.
4: Ja, echt waar?
3: Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruy.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijk.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Jeschil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Hier is de RBS Ochtendshow. RBS, your feel-good station.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werken.

0: NTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Westmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 8 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen. Maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog 5e. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die 5e plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur score je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
6: En Colruy trakteert.
7: Ja, echt waar?
6: Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruy.be.

0: Bibliotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via Autocenter LDS.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op

0: Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Pinkstermaandag is er om 9 uur en de Flying Doctors is er om 10 uur en 10 voor 5. De Bridge is er om 10 voor 11 en Sterrenwensochtend, dat is er ook om 5 voor 12. Om 5 na 12 kan u kijken naar Clips à la carte en André Rieu op zijn best is er deze middag om 12:30. Yesterday met Johan Persijn is er om 10 voor 11:30 en Fabian van Falada is er om 5 voor 2. The Square, dat is een film, is er om 5 voor 11:30 en Sterrenwensavond is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.239 is er om 10 voor 6 en Mooi en met Oogroos met aflevering 9.448 is er om 5 over 6:30. Madagaskar is er om 6:55 en Op zoek met de verovering van het Wilde Oosten is er vanavond om 7:50.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Pinkstermaandag vandaag, we zijn 25 mei. Van harte welkom hier bij RBS. 40 jaar na het succesjaar 1986 is het team van Sporting Lokeren opnieuw samengekomen op Daknam. De reunie was een initiatief van oudspeler Patrick van Verdegem. Heel wat voormalige spelers en stafleden tekenden present, onder wie ook Dale Tempest, die speciaal uit Engeland overkwam, en oud-trainer M.E. Antonis. De groep kreeg een rondleiding in het stadion en haalde samen herinneringen op aan het succesvolle seizoen. Ook werden foto's gemaakt op bekende plekken van vroeger. Volgens Patrick Versavel is er op Daknam in al die jaren weinig veranderd. M.E. Antonis sprak van een ideaal moment om de ploeg van toen nog eens samen te brengen. De politiezone Scheldewaas merkt een duidelijke stijging van het aantal aanrijdingen met reeën. Vooral in Sint-Gillis-Waas en Stekenen gebeuren de laatste tijd meer ongevallen met de dieren. Volgens de politie groeit de reeënpopulatie in de regio sterk aan. Weggebruikers worden daarom opgeroepen extra voorzichtig te zijn op parallelwegen en in landelijke gebieden. Vrijdagavond gebeurde er nog een aanrijding in de Rietlandstraat in Sint-Gillis-Waas. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ook een ree aangereden in de Puiveldestraat in Stekenen, op de grens met Sint-Niklaas. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de wagen liep wel forse schade op aan de voorzijde. Sociale woonmaatschappij Woonst in Sint-Niklaas heeft de voorbije 5 jaar 13 huurders betrapt met eigendom in het buitenland. Het ging telkens om woningen of gronden in Marokko en Turkije. Volgens Woonst hebben de betrokken huurders daardoor onterecht sociale huurkortingen gekregen ter waarde van honderdduizenden euro's. Bij elke vaststelling werd het huurcontract stopgezet en werd de korting via de vrederechter teruggevorderd. Een dossier uit Sint-Niklaas gaat over een huurder die sinds 2019 een appartement in Marokko zou bezitten. De man ontkent dat en spreekt van vervalste documenten. Voorzitter Wouter van Bellingen noemt misbruik van sociale woningen onaanvaardbaar. Volgens hem gaat het om een kleine minderheid, maar wordt elk dossier wel streng aangepakt. En alle Oost-Vlaamse provinciale domeinen waar gezwommen kan worden in open water hebben voor het eerst het internationale Blue Flag-label gekregen. Het gaat om de Gavers in Geraardsbergen, Nieuwdonk in Berlaren en de Ster in Sint-Niklaas. Het label bevestigt dat de waterkwaliteit goed is en dat de zwemvijvers veilig en milieuvriendelijk beheerd worden. Voor de Gavers is het niet de eerste erkenning, maar voor Nieuwdonk en de Ster wel. Volgens gedeputeerde Dagmaart Beernaert tonen de domeinen daarmee aan dat bezoekers er zorgeloos kunnen zwemmen. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: activiteitenkalender.
1: In Gent kan je op zaterdag 6 juni deelnemen aan een begeleide wandeling door de Oude Dokken. Tijdens de tocht ontdek je hoe de vroegere havenbuurt is omgevormd tot een nieuwe stadswijk waar wonen, studeren en werken samenkomen. Oude havenkranen en kades herinneren nog aan het industriële verleden, terwijl moderne appartementsgebouwen het nieuwe gezicht van de buurt bepalen. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en start om 10 uur aan het Dok Noord. Meer info vind je via gentsegidsen.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen. Maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog 5e. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die 5e plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Een heerlijk plaatje om mee te starten, vind ik. Hele goedemorgen, Waarde. Welkom hier bij RBS. En zou je soms denken, ja, die mannen zitten in die studio plaatjes te draaien. Nee, het tegendeel is waar. Want we zitten hier een ganse dag op Daknam. Naar aanleiding van deze fantastische kunst en ambachtenmarkt. Hele goedemorgen. En de zon schijnt volle bak. Dus kom maar gerust af.

Let the sunshine in, dat zal wel zijn, zeggen. Wat een prachtig weer. Wat hebben ze het hier getroffen op deze kunsten- en ambachtenmarkt hier in Daknam? Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gaat de zon in volle bak schijnen. En het is al te zien aan de gezichten van die vrolijke mensen die hier passeren. Wij zitten hier uit te zenden tot vanavond live RBS hier op Daknam. We gaan een pak leuke plaatjes draaien voor jou. Zonnige plaatjes, een plaatjes om volledig in de moed te komen om rustig te struinen langs de fantastische kraampjes die hier zijn.

NCC was dat, Dreadlock Holiday. Mijn dreadlocks die heb ik thuis gelaten, maar de holiday, daar kan ik van genieten. En hopelijk samen met jou hier in Daknam. Dit is Blondie, Heart of Glass.

0: melodietje uit de jaren 70, 1979 noteren we voor deze Blondie en Heart of Glass. Dat hoor je hier allemaal bij RBS. We staan hier live op de Dagnamfeesten. Fantastische sfeer is hier. Maar ik ga nu toch even al iets drinken, denk ik.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
5: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
6: Maar dat is niet alles. U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility. Met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
5: Bike Parts, Lokerenbaan 120.
6: Bike Parts, we make you ride.

0: Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Het zou zomaar de slogan kunnen zijn van deze 54ste kunsten en ambachten wat hier op dak nam. Want er valt hier van alles te beleven en die zon die is onwaarschijnlijk van de partij. Kom maar gerust eens af. Wij zitten hier ook tot vanavond met een leuke muziek zoals deze van Barry White.
1: We got it together, didn't we?

met een grotere longinhoud dan de gemiddelde zwemkampioen, denk ik. I know. Ik zou eens moeten tellen hoeveel keer dat hij dat kan zingen in één adem, zeg. Je hoorde Bill Withers. Hele goede morgen. RBS, hier live van op Daknam. Het is een fantastisch sfeertje. Ja, die zon die schijnt natuurlijk. En ik kan dit niet laten. Nog een plaatje. Ode aan de zon. Hier is Bart Herman.

de zomer van 2012 scheen de zon ook volle bak en Bart Herman dacht, waarom maak ik eens geen liedje ode aan de zon? Een heel goed idee, vind ik. En die zon die is hier ook op de Daknamfeesten. Fantastische kraampjes kan je hier gaan bezoeken. Je kunt hier hele aangename mensen tegenkomen, want de zon schijnt. Iedereen is gelukkig. En zo hoort het, hè. Hier is Brian Ferry en Roxy Music met Dance Away. Hele goede morgen. Van harte welkom hier bij RBS.

0: het einde met deze Brian Ferry en Roxy Music uit de jaren 70. Je hoorde Dance Away. En de mensen zijn hier volop aan het wandelen, aan het rondkijken. Het is fantastisch weer hier op Daknam. En de mensen zijn hier allerlei kraampjes aan het bezoeken. Recht over de mobiele studio staat een dame die waarschijnlijk zelfgemaakte poppen heeft. En ze is daarmee aan het sjouwen voor de kinderen die met veel belangstelling komen kijken natuurlijk. Ik ga ook eens gaan kijken.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen. Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

gitaar kon spelen dan zijn schaduw. Deze Mark Knopfler hoorde je samen met zijn maatjes van Dire Straits en Sultans of Swing. Swingen zal misschien wel gedaan worden. Alhoewel, het is een beetje warm. Wie weet, vanavond kan altijd. Hier is Barbara Dex met Better Be Ready.

Compact des Dummies waren dat met Solar. En dat zal wel zijn, zeker. Daknamfeesten, iedereen weet het wel ondertussen. Kom gerust eens af, het is hier zeer de moeite. En straks moet je maar eens komen draaien aan het Rad van Fortuin hier bij RBS.

was dat met Golden Years. Ik zei het er net, een Rad van Fortuin, dat staat hier bij de studio van RBS op de Dagnofeesten. En het zou wel eens kunnen als je hier voorbij dat je aangesproken wordt door Daniel. En dat is alleen maar goed nieuws, want dan kan je een prijs winnen. Daniel zal je een vraag stellen. Is die vraag juist? Dan win je een hele mooie prijs geschonken door de Reinhardtkring. Dus je weet wat je moet doen.

sugar. Hij had even een dipje, maar hij staat er volledig terug. Hè. Dat was Harry Styles met Watermelon Sugar. Watermeloenen heb ik hier nog niet zien passeren, maar wel de eerste ijsjes voorbij onze studio hier op Daknam. Dat belooft, groot gelijk hebben ze. Ik zie ze jammer genoeg maar alleen passeren. Ah.

0: Diana Ross was dat, met haar versie van Ain't No Mountain High Enough. Live hier van op de feesten in Daknam. Gezellige sfeer is dat hier. Kom gerust eens af. Ik heb er net mensen zien passeren met een ijsje. Ik ga eens op zoek gaan, denk ik. Tot z'n even.
1: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
2: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
1: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
2: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
3: Kom nu je droomfiets kiezen, zodat je kan genieten bij de eerste warme zonnestralen van een aangename fietstocht.
1: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
2: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
1: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
2: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: RBS.
0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Waasmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88.

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Pinkstermaandag vandaag, we zijn 25 mei. Van harte welkom hier bij RBS. 40 jaar na het succesjaar 1986 is het team van Sporting Lokeren opnieuw samengekomen op Daknam. De reunie was een initiatief van oudspeler Patrick van Verdegem. Heel wat voormalige spelers en stafleden tekenden present, onder wie ook Dale Tempest, die speciaal uit Engeland overkwam, en oud-trainer M.E. Antonis. De groep kreeg een rondleiding in het stadion en haalde samen herinneringen op aan het succesvolle seizoen. Ook werden foto's gemaakt op bekende plekken van vroeger. Volgens Patrick Versavel is er op Daknam in al die jaren weinig veranderd. M.E. Antonis sprak van een ideaal moment om de ploeg van toen nog eens samen te brengen. De politiezone Scheldewaas merkt een duidelijke stijging van het aantal aanrijdingen met reeën. Vooral in Sint-Gilliswaas en Stekenen gebeuren de laatste tijd meer ongevallen met de dieren. Volgens de politie groeit de reeënpopulatie in de regio sterk aan. Weggebruikers worden daarom opgeroepen extra voorzichtig te zijn op parallelwegen en in landelijke gebieden. Vrijdagavond gebeurde er nog een aanrijding in de Rietlandstraat in Sint-Gilliswaas. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ook een ree aangereden in de Puiveldestraat in Stekenen, op de grens met Sint-Niklaas. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de wagen liep wel forse schade op aan de voorzijde. Sociale woonmaatschappij Woonst in Sint-Niklaas heeft de voorbije 5 jaar 13 huurders betrapt met eigendom in het buitenland. Het ging telkens om woningen of gronden in Marokko en Turkije. Volgens Woonst hebben de betrokken huurders daardoor onterecht sociale huurkortingen gekregen ter waarde van honderdduizenden euro's. Bij elke vaststelling werd het huurcontract stopgezet en werd de korting via de vrederechter teruggevorderd. Een dossier uit Sint-Niklaas gaat over een huurder die sinds 2009 een appartement in Marokko zou bezitten. De man ontkent dat en spreekt van vervalste documenten. Voorzitter Wouter van Bellingen noemt misbruik van sociale woningen onaanvaardbaar. Volgens hem gaat het om een kleine minderheid, maar wordt elk dossier wel streng aangepakt. En alle Oost-Vlaamse provinciale domeinen waar gezwommen kan worden in open water hebben voor het eerst het internationale Blue Flag-label gekregen. Het gaat om de Gavers in Geraardsbergen, Nieuwdonk in Berlaren en de Ster in Sint-Niklaas. Het label bevestigt dat de waterkwaliteit goed is en dat de zwemvijvers veilig en milieuvriendelijk beheerd worden. Voor de Gavers is het niet de eerste erkenning, maar voor Nieuwdonk en de Ster wel. Volgens gedeputeerde Dagmaart Beernaert tonen de domeinen daarmee aan dat bezoekers er zorgeloos kunnen zwemmen. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Runaway, hier live van op Daknamfeest, Trappistenfeest, gezelligheid troef, dat kan ik je wel verzekeren. En als je hier passeert bij de mobiele studio van RBS, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je aangesproken wordt door Daniel. En dat is eigenlijk iets om naar uit te kijken, want dan kan je prijzen winnen aan ons Rad van Fortuin. Daniel gaat je een eenvoudige vraag stellen en jij gaat daar zeker een antwoord op weten. En als je het antwoord juist is, ja, dan heb je gewoon een dikke prijs.

0: Ja, Rita Ora was dat met Anywhere. En als er één plaats is waar het echt te doen is, dan is het toch wel de kunsten en ambachten, Bart, hier in Daknam. Niet alleen kunsten, ambachten, ook wel lekkere ijsjes en niet te vergeten trappist van het vat. Mijn tijd zit erop. Ik geef graag de microfoon door aan Mike Trevor. En ik ga gewoon dat aperitiefje eens proeven hier in Daknam. Tot de volgende.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
2: Op 103.9 FM.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 12 uur.
1: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden, omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

En dat zonder overgoten daknam hier bij deze feesten, deze trappistfeesten en ambachtenmacht. Hier live vanuit daknam zou ik zeggen. Mijn naam is Mike Trevor. We gaan even terug naar 2023 met Gustav.

twee jaar terug in de tijd. En dat met Alex Warden, Save You a Seat. Zo, vrienden, een gezellige bedoeling hier in Dakenham. Wel, zon overgoten. Natuurlijk hebben ze hier van die lekkere trappisten Westmalle. We gaan verder met Alphaville. Song uit 1984. Ken je nog deze?

0: een verkeerde schuif even vast gehad. We staan hier ook met ons rad, prijzenrad. En onze collega Daniel, die ga ik even aan het woord laten. Daniel?
1: Ja, we staan hier dus momenteel live vanuit Dakenham. Vanaf de Kunst- en Ambachtenmarkt. Ondertussen al de 54ste editie. En we hebben hier iemand bij ons. En we gaan die eerst laten kiezen, een envelop. Want we gaan eerst een vraag stellen.
2: Een nummertje
1: kiezen. En als dat correct is, dan mogen ze aan het rad draaien. En we hebben een tal van verrassingen. Er zijn hele leuke prijzen, onder andere strips. En van de rest ook zo wat van zo'n speelgoed. En hier is dan de vraag, en daar richt ik mij even tot de ouders uiteraard, want die zullen er wel meer van weten, denk ik, van de Vos Reinaarden. Weet jullie het epos van de Vos Reinaarden, in welke eeuw dat geschreven is? Dus je hebt de keuze tussen de 13e, de 14e of de 16e eeuw. Het is wel vrij oud. Dat,
3: De 13e eeuw.
1: De 13e eeuw. En dat ziet er helemaal goed uit. Hè? Dat wil zeggen, hoe is jouw naam?
4: Marta.
1: Ah, Marta, wil jij aan het rad draaien, het rad van Reinaard, en dan kan je misschien wel rijk maken. Stel je voor, hè. Dus draai maar gerust aan het... ja, zo lekker. Hopla. Ja. En we gaan zien. Hola. En dat is meteen al een hoofdprijs, hè. Want, of, nee, het is de das, ja. We gaan even kijken. De das...
2: Dat is de
1: grabbel. Dat is de grabbelton.
2: Dan mag je hier een cadeau.
1: Dan mag je daar één cadeau uitkiezen. Kijk maar een keer goed.
2: Oei, dat kan allemaal zijn, hè.
1: Maar ja, doe maar gerust. Mike, doe maar gerust verder.
0: Zeker vast, Suzanne en Freek.

0: als ik mezelf verlies. Zo, voor mij is het ook een klein beetje wennen. Want ik breng dus op iedere donderdagavond country music van 8 tot met 10 uur. Maar onze Daniel is daar ook. Ja, oké, Daniel, ga maar.
1: Ja, we hebben nog iemand om mee te spelen met de trad. Ja, je mag hier een vraag trekken. Ja, dus ja. We beginnen met zeg welke envelop en daar gaan we dan een vraag uithalen.
2: Ik mag gewoon een omslag.
1: Het zijn vragen over Reinhard de Vos. Dus normaal gezien de mama en zo.
2: Mag je een nummertje kiezen?
1: Die kennen dat wel.
2: 33.
1: Ja. Voilà. De vraag komt eraan. Ja, en hier is hem. Lokerse ondernemers ontwikkelden speciaal voor het Reinhardjaar een eigen product met een knipoog naar Reinhard. Ja, het is misschien niet zo'n simpele vraag. Dus de vraag is welk product dan niet bestaat. Hè? Dus onder andere is het speculaas in de vorm van een vos dat niet zou bestaan, dat wij verzonnen hebben. Of is het een Reinhard burger of is het een Reinhard muts, ja. Maar gebeurt er allemaal. Oké, dus je kan kiezen tussen is het speculaas in de vorm van een vos, Reinhard burger of Reinhard muts. Welke van de drie is niet juist? Ondertussen toch enkele storingen vermoedelijk, ja. Dat heb je natuurlijk met die live-uitzendingen. We zijn te beluisteren op FM, maar ook op DAB. En wat denk je?
3: De Reinhard muts.
1: De muts, maar dat is heel goed geraden. Want ja, een muts, met dit weer ga je toch wel geen muts dragen. Hè. Dus dan mocht je nu aan dat rad gaan draaien. En dan gaan we kijken op welke prijs dat je recht hebt. Ja, en daar gaat hij. Bij land bij een haan. Even kijken, de haan. Dat is deze. Het is een grote doos. Oh, het is een strip. Een strip. En ik denk... Ja, Urbanus. Heel toevallig hebben we hier naast ons de Urbanus stand. Ja. Neem maar gerust. En zeg eens even, ja, Urbanus en de Lokerse paardenhorsten. Dus ja... Meer lokers kan het niet zijn, hè, hier in Daknam. Oké, Mike, dat was het. Zo dadelijk nog een volgende kandidaat.

0: Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
0: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
0: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
0: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer.
4: Bike Parts, Lokerebaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bike Parts, we make you ride.

0: dat Daniel weer hier is met ons rad. Daniel?
1: Het rad nog niet, dat is voor straks. Inderdaad, het gaat hier allemaal heel snel hier tijdens onze live-uitzendingen van in Daknam. Ik heb hier bij mij iemand van het marionettengezelschap. Wat jullie staan opgesteld aan de overkant van onze studio hier. En jullie doen hier vandaag optredens. Ik geloof dat er deze morgen al een optreden geweest is.
2: Ja, we hebben om 11:30 een optreden gehad. Een voorstelling van Reinhard de Vos. Om 13:30 gaan we ook nog eens optreden. En om 16:30 gaan we ook een optreden doen.
1: Ja. Nu, de naam van het gezelschap, dat is Grivo. Van waar komt die naam?
2: Crivo is de naam van Crivo van Cri van Christine en de I van Ivo, de oprichters en de makers van de marionetten.
1: U hebt mij verteld, het is dus wel degelijk geen poppenkas, dat mag je niet zeggen. Het zijn marionetten, dat is iets heel anders, hè?
2: Wel, onze marionetten zijn houten poppen, zelf gemaakt, volledig ambachtelijk gemaakt. En die worden bestuurd met draadjes. Dus darmen en benen en het hoofd worden bestuurd aan de draadjes. Dus niet met een handpop of zo, puur marionetten.
1: Dit is allemaal vrij nieuw voor u. Hoe ben je op dat gedacht gekomen van, ik ga daarmee beginnen? Want het is toch iets speciaals?
2: We hadden eens in Gent bij Koen de Bat konden een workshop volgen om marionetten te maken. Dus we hebben 2 jaar een workshop gevolgd om marionetten te maken. En eigenlijk is de bedoeling dat we met Crivo & Compagnie poppen maken die iets te maken hebben met de geschiedenis van Lokeren. Dus van die jaren zijn wij het verhaal van Reinhard de Vos aan het spelen. En in 2027 is de bedoeling dat wij het verhaal van Napoleon en Kovenken, omdat dan 200-jarig bestaan is van Kovenkermis.
1: Ja. Daarnet heb ik u op straat zien rondlopen met de marionetten. Ik dacht Brun de Beer en ik zie daar nog enkele van die marionetten hangen. Het zijn er allemaal uit het verhaal van Reinhard vandaag, hè?
2: De meeste poppen die we hier hebben zijn die van Reinhard de Vos. Maar Reinhard zelf is van achter, want die moet straks nog veel spelen. Dus die moeten we een beetje rustig houden. Maar Tibeert en Kantekleer en Koning Nobel, die hangen hier allemaal van voor uitgesteld aan de straat.
1: Voorlopig treden jullie op, alleen hier in de streek, hier in Lokeren, in het Waasland. Wie weet misschien dat jullie later nog gaan groeien, in heel Vlaanderen gaan trekken, wie weet. Kan, hè?
2: Eigenlijk is het voor ons eerste jaar dat wij optreden. En onze optredens van het jaar zijn vooral in de rusthuizen van Groot Lokeren. Dus we zijn al naar Moerbeke geweest. Binnen 14 dagen gaan we naar Exaarde, naar tussens van Exaarde. En dan doen we ook de rusthuizen van Lokeren nog. Met dan de bedoeling van een verhaal te schrijven dat meer aangepast is aan kinderen. Maar dat zal voor het najaar zijn. Dat zien we wel.
1: Ja. Oké, dankjewel. Nog veel succes met het marionettengezelschap. En dus deze middag volgende nog meerdere optredens. Dankjewel en tot ziens. Dag, ja.
0: Ja, oké, dankjewel. Elton John en Kiki D, dat is onze volgende schijf voor we naar de reclame gaan.

0: je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
1: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
1: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
0: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
1: Bikeparts, we make you ride.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
3: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Ja, ook al 24 jaar terug in die tijd. Clouseau met Andans. En onze vliegende reporter heeft ook dit interview gemaakt. Luister maar even.
1: Aandacht, aandacht. Beste mij, dames. Beste mij, heren. Dames en heren. Beste kinderen, achtbare burgers. Van harte welkom hier in Dak Nam Dak. Als naar jaarlijkse goede gewoonte op Tweede Sinksen, Daknams schoonste dag voor de aanstelling van een nieuwe meidame dit jaar. En dat is ondertussen al 8 jaar geleden. Ik ga eerst over tot het voorlezen van de statuten van de orde, waarna we onze nieuwe meidame officieel kunnen aanstellen. In het jaar 1982... op 31 mei, Tweede Sinksendag, wordt hier gesticht de Orde van de Meiheren van Dak Nam. De stichters zijn wijlen de heer Aimé Arends, geboren te Dak Nam op 28 oktober 1933 en wonende Reinhard Reef 28 te Dak Nam. Wijlen de heer Wilfried van Rostenbergen, geboren te Dak Nam op 20 april 1937 en wonende Hoogstraat 63 te Lokeren. Per 10 april 2002 passen de stichters de statuten als volgt aan. Gecoördineerde wijziging van de stichting door de stichters van de Orde van de Meiheren van Dak Nam. De Orde van de Meiheren van Dak Nam wordt de Orde van de Meiheren en Meidames van Dak Nam. De orde heeft tot doel de culturele gaafheid van Dak Nam in de ruimste zin van het woord te beschermen en te stimuleren. Daartoe mag zij jaarlijks ter gelegenheid van Tweede Sinksendag 1 nieuw lid benoemen. Voorheen waren dat meerdere leden. De benoeming als lid van de Orde van de Meiheren en Meidames van Dak Nam gebeurt met een gewone meerderheid van de orde en een stem van het bestuur van Reinhard Kring Dak Nam. Zo de kandidaat die voorgedragen wordt weigert, zal de volgende kandidaat met de meeste stemmen aangesproken worden. Kunnen benoemd worden tot lid van de orde zij die zich daadwerkelijk, standvastig en gedurende een ruime periode hebben ingezet voor het doel van de orde. En dan gaan we over, zoals dat je hebt kunnen lezen in de brief die u werd toegezonden, dat we dit jaar als nieuwe meidame hebben aangesteld Annie de Kok. Oh ja. Annie, van harte proficiat.
0: Zo, een opname van onze collega Lex de Groot die dit maakte. En nu gaan we even gaan luisteren naar Golden Earring.

0: Ja, 53 jaar terug in die tijd met de Golden Earring en Reader Love uit 73. Dus als ik goed kan tellen. Zo, straks ben ik bij jou terug tussen 1 en 2 uur. Hier vanuit Dakenham. Maar nu gaan we even over naar ons nieuws en reclame.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
2: Voor regio Lokeren
1: op 107 en 107.4 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
5: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
6: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
7: Pinkstermaandag vandaag, we zijn 25 mei. Van harte welkom hier bij RBS. 40 jaar na het succesjaar 1986 is het team van Sporting Lokeren opnieuw samengekomen op Daknam. De reunie was een initiatief van oudspeler Patrick van Verdegem. Heel wat voormalige spelers en stafleden tekenden present, onder wie ook Dale Tempest, die speciaal uit Engeland overkwam, en oud-trainer M.E. Antonis. De groep kreeg een rondleiding in het stadion en haalde samen herinneringen op aan het succesvolle seizoen. Ook werden foto's gemaakt op bekende plekken van vroeger. Volgens Patrick Versavel is er op Daknam in al die jaren weinig veranderd. M.E. Antonis sprak van een ideaal moment om de ploeg van toen nog eens samen te brengen. De politiezone Scheldewaas merkt een duidelijke stijging van het aantal aanrijdingen met reeën. Vooral in Sint-Gilliswaas en Stekenen gebeuren de laatste tijd meer ongevallen met de dieren. Volgens de politie groeit de reeënpopulatie in de regio sterk aan. Weggebruikers worden daarom opgeroepen extra voorzichtig te zijn op parallelwegen en in landelijke gebieden. Vrijdagavond gebeurde er nog een aanrijding in de Rietlandstraat in Sint-Gilliswaas. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ook een ree aangereden in de Puivelderstraat in Stekenen, op de grens met Sint-Niklaas. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de wagen liep wel forse schade op aan de voorzijde. Sociale woonmaatschappij Woonst in Sint-Niklaas heeft de voorbije 5 jaar 13 huurders betrapt met eigendom in het buitenland. Het ging telkens om woningen of gronden in Marokko en Turkije. Volgens Woonst hebben de betrokken huurders daardoor onterecht sociale huurkortingen gekregen ter waarde van honderdduizenden euro's. Bij elke vaststelling werd het huurcontract stopgezet en werd de korting via de vrederechter teruggevorderd. Een dossier uit Sint-Niklaas gaat over een huurder die sinds 2019 een appartement in Marokko zou bezitten. De man ontkent dat en spreekt van vervalste documenten. Voorzitter Wouter van Bellingen noemt misbruik van sociale woningen onaanvaardbaar. Volgens hem gaat het om een kleine minderheid, maar wordt elk dossier wel streng aangepakt. En alle Oost-Vlaamse provinciale domeinen waar gezwommen kan worden in open water hebben voor het eerst het internationale Blue Flag label gekregen. Het gaat om de Gavers in Geraardsbergen, Nieuwdonk in Berlaren en de Ster in Sint-Niklaas. Het label bevestigt dat de waterkwaliteit goed is en dat de zwemvijvers veilig en milieuvriendelijk beheerd worden. Voor de Gavers is het niet de eerste erkenning, maar voor Nieuwdonk en de Ster wel. Volgens gedeputeerde Dagmaart Beernaert tonen de domeinen daarmee aan dat bezoekers er zorgeloos kunnen zwemmen. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Graag tot morgen.
6: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052

0: 690 690 052 690 690.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: bediend door Daniel, kan ik je kijken. Of Daniel live is, ja?
1: Ja, ja. Okay. We zijn hier zeker, Mike, dank je wel. Ondertussen heb ik hier alweer enkele kandidaten om mee te doen. Inderdaad aan dat Rad van Reinaert. En ondertussen weet ik al dat het wel specialisten zijn, toch wat betreft de troon van Nobel. Want ze wonen daar zelfs heel dicht in de buurt. Maar goed, het is een andere vraag die nu getrokken is voor een andere kandidaat. En de vraag is, hoe heet de koning in het Reinaert-verhaal? Dus de naam van de koning. Maar wacht, ik kan wel dus de drie mogelijkheden geven. Hè. Was het koning Arthur? Was het koning Willem? Of was het koning Nobel? Wie van de drie was het? Maar kijk, hij staat hier momenteel voor ons zelfs.
2: Koning Nobel.
1: En dat is inderdaad koning Nobel. Die momenteel bij ons verschijnt en dat in... de marionettenvorm. En die komt van het gezelschap Crivo. Dankjewel ook daarvoor. Goed, jullie hebben... je mogen nu aan het rad draaien. En dan gaan we kijken op welke prijs jullie recht hebben. Oh la, het is de koning zelf. Dus dat ziet er mij wel een dikke prijs uit, ja. Toneel. Ah, toegang tot een van... een toegangsticket voor het toneel van Reinaert Kring Daknam. Driemaal in het jaar. Eén keer zijn het de Hermelientjes en twee keer de volwassenen. Voilà, dat is jullie prijs. We zeggen, geniet ervan en tot een volgende keer. Ja,
0: ja, kom gerust even langs hier bij Daniel aan het rad draaien. Aan onze stand van RBS Radio. Dus wij gaan... even luisteren, Alvaro Soleil, een nummer afkomstig uit 2018.

0: Ja, onze reporter, onze vliegende reporter Lex de Groot, die zal misschien nu ergens in de buurt zijn van het trappistenhuis voor een lekkere verfrissing, denk ik. Maar heeft dit interview afgenomen van de meidame. Luister maar.
1: We staan hier bij Annie de Kok. Dat is de nieuwe meidame voor 2026. Annie, het is vooral proficiat met die titel. Wat betekent dat voor u?
2: Ja, dat is een eer van dat te mogen zijn. Hè. Ik had dat niet verwacht, want ik werk liever achter de scherm. Maar ja, ze zeggen, mensen die achter de scherm werken, moeten een keer in de kijker gezet worden en voor hetgeen dat ze verwezenlijkt. Ja.
1: Wat doet u dan allemaal precies achter de schermen?
2: Meewerken aan, met parochiefeesten. Dat was vroeger hier achter de schermen de afwas helpen en ja, hetgeen dat het kon doen. En voorbereiding. En, maar nu is dat ontbijt met de parochiewerken. En ik ben ook in het bestuur van ziekenzorg en we komen elke maand samen hier in dat Klamdak voor koffie en een gebakje. Ja. Ja.
1: En doet u dat al lang?
2: Al meer dan 20 jaar doe ik dat uit ziekenzorg. Ja. Ja.
1: En altijd met volle goesting?
2: Ja, toch wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Wat vindt u van dit evenement hier in Daknam dat jaarlijks doorgaat?
2: Ja, dat kennen we al vele jaren, want we wonen hier in Daknam. Ja. En daarvoor ook al, hè. Dat gewoon we hier ook. Zijn we niet. Allee, ik ben van Sinaï, maar hij is van Daknam, Loekeren. Ja.
1: En straks een goede trappist gaan drinken?
2: Dat is gevaarlijk, vind ik. Zo vroeg. Ja, het is warm even de drinken.
1: Ja.
2: Maar ja, we zien wel. Hé. Ja. Misschien als je een van een bliekentrappist is, niet zo straf. Ja. Ja.
1: Prima, dankjewel en nog veel succes.
2: Dankjewel.
0: Oké, dankjewel voor dat interview. En wij gaan verder met Avicii, Hey Brother, uit het jaar 2014. Dat trouwens ook het jaar dat

0: onze studio is het ook wel letterlijk een groot terras hier in Dakenham. 1000 terrassen in Rome uit 1990 van Bart Kuil. En zojuist hoorde je ook een spotje van ons Country Café, dat trouwens iedere donderdag te beluisteren is. En dat is mijn country music, dat even terzijde. Zodanig gaan we verder met Gigi D'Agostino, maar eerst nog even dit.
1: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
2: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
1: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
2: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
3: Kom nu je droomfiets kiezen, zodat je kan genieten bij de eerste warme zonnestralen van een aangename fietstocht.
1: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
2: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
1: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
2: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via autocenterlds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Op

0: 39.
1: Ja, en die heeft ondertussen ook al de vraag getrokken. Nummer 39. En hier komt de vraag, goed te luisteren. Elke derde zaterdag van mei wordt er in Dakenham symbolisch de winter verbrand. Dus dat was vorige week eigenlijk. Hè. Wat is de naam van het evenement, georganiseerd door toch wel die geweldige organisatie, Reinaardkring Dakenham? Was dat Reinaard viert meien, Reinaard viert feest, of ja, Reinaard viert de lente? Huh?
2: Reinaard viert mei.
1: Je zit er zeker van, Reinaard viert mei. Ah, wel, dat is goed, dan moet je aan dat rad draaien en een keer zien welke prijs dat er gaat uitkomen. En daar gaat hij. En het is de ram, symbool van de ram. En dat wil zeggen, oké. Ja, het wordt een fopper. Maar ja, kijk, zelfs bij dit weer bijvoorbeeld, zo een waterpistool of ja. Keuze genoeg. Oké, dat was hem.
3: Oké, dankjewel.

Ja, een opname 2019. Laura Tesoro was dat met Changes en dat gemaakt in het programma Liefde voor Muziek. Trouwens, we staan hier ook naast de stand van Urbanus met allerlei gifts en kommetjes en noem maar op. Moet je maar even langskomen en natuurlijk ook aan ons rad komen draaien bij Daniel. Dat mag zeker en vast en zeker voor onze jeugdige bezoekers.

0: Ja, toch een beetje te warmen voor Pushies toe. En dat was Urbanus hier op de radio. Uitzonderlijk gedraaid hier naast onze mobiele studio. Links hiervan heb je een stand met allemaal stripverhalen en kombotjes en van alles voor de kinderen. Zo, en we hebben ook ons rad. Daniel, heb jij nog iets voor ons? Of nog even een muziekje gaan draaien? Hallo?
1: Wel, maar ik momenteel niet. We hebben juist een winnaar aan ons rad. En die jonge kerels ontzoeken nu in de grabbelton. En liggen zodanig veel prijzen in. Hij weet gewoon niet wat kiezen. Dat kan ook natuurlijk gebeuren. Te spelen aan ons rad, dat kan nog tot en met 6 uur deze avond. Ja, deze namiddag.
0: Ja, wij gaan luisteren naar Pommelien.

0: schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

1982 geleden dat deze mooie zomerse plaat werd geproduceerd. Can't Take My Eyes Off You, Boys Town Gang. Is er al lekker warm? Misschien een dienstmededeling voor L&B. Straks dat hij zeker zijn zwembroek meebrengt, want het zal echt nodig zijn. Wij gaan even

0: Zo, onze collega Lex die heeft ook nog op de baan geweest en heeft een mooie speech opgenomen van onze belleman hier in Dakenham. Luister maar even. Speech. We gaan straks zeker en vast de Westmalle gaan drinken. En oké, onze Daniel, is het rad gesmeerd? Nee, hij komt er niet door. Zit hij op een ander micro? Hallo?
1: Nee.
0: Oké, we gaan verder met wat muziek van Terrence Trent D'Arby.
2: Get up out of your rocking chair, grandma! Or rather... Would you care to dance,
3: Grant? Ja, okay. Sorry.
0: Ja, ja. Op je microfoon ja. Heb je zo'n knopje, hè, Daniel?
3: Ik was inderdaad vergeten op het knopje te drukken. Okay. Dat kan gebeuren bij het weer natuurlijk. Ik zal het daar maar op steken vandaag. Dus we zijn volgende kandidaten bezig. Hoe is uw naam overigens?
4: Sorry?
3: Uw naam?
4: Maite.
3: Maite, goed zo. U gaat dus meespelen met het Rad van Reinhard. En welke nummer hebt u gekozen? Nummer 8, we gaan de vraag een keer stellen. En we gaan hem een keer zien. En als het antwoord juist is, dan moet je meedoen met het rad. Dus ja, daar is iets aan verbonden. Hè. Wie schreef het middeleeuwse dierenepos van de Vos Reinhard? Is dat uw mama? Ja, wie schreef dat? Maar wacht. Dus je kunt kiezen. Je kunt kiezen tussen de volgende oplossingen. Oftewel, was het Willem? Was het Madokke of was het Willem die Madokke maakte? Natuurlijk, ja, als je het Reinhard-verhaal kent. Onlangs is hier ook een openlucht spektakel geweest. Madokke, en daar kwam het dan ook te pas. Dus is het Willem, is het Madokke of is het Willem die Madokke maakte? En die mevrouw gaat u een handje helpen, zeg het eens. Ja, dus ik zou misschien zeggen, ja, het is misschien goed dat je naar die vrouw eventjes luistert. Willem die Madokke maakt, en dat is helemaal juist. Dan moet jij nu, Maite, aan het rad draaien. Het is juist. Voilà, met dank met een passerende dame die goed op de hoogte is. Hoe is het?
4: Ik was toen figurant.
3: U was figurant in Madokke. En wat heb je moeten doen dan als figurant?
4: Over de markt lopen en ja, van alles. Ja.
3: En af en toe een pint drinken, hè, want ze hadden veel dorst in die voorstelling. Nu, ondertussen is hier al de prijs bekend geworden. Het is de Grabbelton. En Mighty is nu op zoek naar een leuke zomerse prijs. Dat was hem, Mike. Meer muziek.
0: Ja, oké. We gaan nog even gaan luisteren naar...

0: Ja, het is tijd geworden voor even naar onze reclame te gaan luisteren en het nieuws van 2 uur. Zo dadelijk krijg je dan collega Dip de Vlaming tot en met 4 uur. En dan onze collega
1: LNB, ja.
0: Graag tot de volgende keer of misschien tot op een donderdagavond. Wie weet.
2: RBS.
3: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5 tot 6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
3: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
4: En Colruy trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.

was even terug naar de vervlogen dagen. 1985, toe Belgen of twee Belgen met Lena, Lena uit Tielrode uiteraard. Welkom in deze namiddag hier bij RBS Radio op FM 107, FM 107.4, FM 103.9 en op DAB Plus in Oost-Vlaanderen. En uiteraard wereldwijd op de radiostreams. Bijvoorbeeld radioplayer.be moet je even gaan downloaden op je smartphone. Of die zit zelfs al geïnstalleerd op jouw autoradio. Als je een modern voertuig hebt, dan zit dat er allemaal op en kan je gewoon streaming luisteren naar RBS wereldwijd, waar jij ook mag vertoeven. Dit is Bob Marley en

0: Vandaag geen gewone radio, zoals we gewoon zijn natuurlijk op maandag. Maar ja, het is Pinkstermaandag. Dat wil zeggen live radio vanop Daknam. We zitten hier met onze mobiele studio sinds deze ochtend 10 uur. Nou ja, feit iets vroeger hoor, maar we zitten maar sinds 10 uur op antenne. Klein beetje problemen gehad met Telenet, maar bon, dat is opgelost dankzij een vriendelijke buur hier achter ons. Die heeft zijn internet even geleend. Dat is natuurlijk altijd heel leuk, hè, Daniel.
1: Ja, het is terug hier naar het Rad van Reinhardt.
0: Rad van Reinhardt.
1: Ja, inderdaad. En momenteel hebben wij hier een volgende kandidaat bij ons. En de ouders mogen wat dichter komen, want voor de vragen en de antwoorden is het beter dat je wat dichter komt. Hè. Hoe is uw naam?
2: Jaden.
1: Jaden, ah, dat is goed. Ken jij het verhaal van Reinhardt de Vos? Nog niet, hè? Je bent nog wat jong, hè? Dat is wel een staterik geweest, dus het is beter dat je hem niet kent. Goed, je moet een vraag trekken. Een van die nummertjes.
0: Mensen thuis zien dat natuurlijk niet, maar we hebben ook Aurore mee, hè? Van Trats.
1: 26, goed. 26 is het geworden. We gaan eens kijken. En als dat antwoord juist is, dan mag je aan het rad draaien voor een prijs. Een grote prijs of een kleinere prijs, hè? In Lokeren, dus niet in Daknam, maar wel in Lokeren, in het centrum, is Vos ook de naam van een geestrijke drank. En welke drank is dat? Een beetje op de hoogte van... is het een jenever, een gin of een whisky? Dus die noemt Vos. En in Lokeren hebben ze die gemaakt. Ja, een gin. Nee. Ik kijk even naar... Oké, ja, dat wordt goedgekeurd. Dus je mocht, Jaden, je mocht draaien aan het rad. Hopelijk is het niet voor een gin, want daar is zij een beetje te jong voor natuurlijk.
0: Ah ja, jong begonnen is half gewonnen.
1: Ook al, ja. De Vos. Ja.
3: Dan mag jij hier...
1: Het is dus de Grabbelton geworden. Goed, oké, Dirk, dan gaan we verder met wat muziek. En dus iedereen is nog steeds welkom hier aan het Rad van...
0: Rad van Reinhardt.
1: Van Reinhardt, inderdaad. Ja. Goed dat je mee corrigeert. En al die prijzen die komen van Reinhardt Kring Daknam.
0: Goed, zometeen hebben we misschien nieuwe kandidaten die aan het rad mag draaien bij Daniel en assistente Anneke. Maar we gaan eerst nog wat luisteren naar de muziek.

0: You will choke. Choke on the air you try to breathe. En als we het goed hebben, staat Daniel weer aan het rad.
1: Ja, ja, inderdaad. We gaan verder met de volgende. Zeg eerst eens, hoe is uw naam?
2: Anna.
1: Anna, ik heb gehoord vandaag dat jij een grote ster bent. Want je hebt meegespeeld in een toneel dit jaar. Hè? Welk toneel was dat?
2: De Miss Griselverkiezing,
1: ja. Net als van de Hermelientjes hier bij Reinhard Kring. Dat was wel heel leuk, zeker, met allemaal die meisjes. Met hoeveel waren jullie, meisjes en jongens?
2: Dat weet ik niet, maar wel, maar heel veel.
1: Ja, veel, want het podium stond volledig vol met kinderen, ja. Dus ik heb meegespeeld en hoe was uw naam?
2: Griezeltje nummer 2.
1: Griezeltje nummer 2, hoeveel waren er dan? Ja, verschillende misschien, goed. We gaan over tot het rad van Reinhard misschien. Dus we gaan beginnen met een vraag te kiezen. En het wordt vraag nummer 44. Ja. Wat was de naam van het toneelstuk dat Hermelien, dat kan u niet zeggen, dit jaar speelde in april en in mei. Hermelien, hè, is het jongere toneel van Reinhard Kring Daknam. En voor jongeren vanaf 10 jaar. Ja, goed, ja. Dus ik moet niet zeggen A, B of C, want je weet het zo al, hè.
2: De Mesgrieze-verkiezing.
1: Inderdaad. Goed gedaan, bravo. Amai. Dan moeten we nu aan het rad draaien. Gaan we kijken welke prijs dat je daarmee verdient. En hopelijk misschien ook een keer. We hebben ook toegangtickets voor het toneel van Reinhard. Het is de Grabbelton geworden. Oké, Dirk, de prijs is binnen. Weer iemand gelukkig gemaakt hier.
0: Ja, op naar de volgende kandidaat zometeen. Wij gaan even luisteren naar deze van Get Ready. En Vuur diep in mei uit 1996.

0: staan hier bij Walter Antonis, als ik het goed uitspreek, want dat wordt wel anders geschreven dan Antonis normaal wordt geschreven. Het is Antonis of Antonis?
1: Het is Antonis, maar het wordt geschreven met een UE. Dus in feite zouden we moeten uitspreken Antonis, maar niemand doet dat.
0: Ja, u bent bezig aan een boek, of heeft een boek gemaakt over Dakdam. Ik zie hier het rijke dorpsleven van Dakdam tussen 1900 en 1999. Wat houdt het boek allemaal in? Wat staat er allemaal in het boek?
1: Het boek handelt vooral over oude foto's van gans vorige eeuw. Dus vertrekkend rond 1900 tot 1999. Dus het boek zal enkel bestaan uit foto's waarbij bij de foto's een beetje uitleg gaat gegeven worden. Soms gaan de namen van personen erbij geschreven worden. Maar er gaan geen verhalen in het boek komen.
0: Waar hebt u de foto's gehaald? Want dat vraagt toch wat zoekwerk, veronderstel ik.
1: De foto's komen voor een stuk uit mijn privéarchief, maar komen vooral van mensen die ooit iets te maken gehad hebben met Dakdam. En ik ben bij de meeste mensen zelf persoonlijk naar huis geweest. Ik heb daar inzage gekregen in de foto's. En meestal heb ik de foto's meegekregen naar huis om die dan in hoge kwaliteit in te scannen.
0: Het boek is klaar of nog niet klaar?
1: Het boek zit in voorontwerp. Het boek is ongeveer voor 1/3 klaar. Ik verwacht dat het klaar gaat zijn in de loop van augustus, zodanig dat het in druk kan gegeven worden in de maand september. De officiële uitgifte van het boek is voorzien op 29 november hier in Dakdam.
0: Kunnen de mensen al inschrijven voor het boek?
1: Vanaf vandaag kunnen de mensen zich online inschrijven via de website van de Reinhardtkring. Ze kunnen ook vandaag hier nog ter plaatse bij mij aan het kraam komen op nummer 48 en hier ter plaatse inschrijven. Maar het makkelijkste is dat alles via de website van de Reinhardtkring, omdat dan alles onmiddellijk geregistreerd wordt en betaald kan worden.
0: Hoeveel kost het boek?
1: Het boek kost €35.
0: Wat is de oplage van het boek?
1: De oplage is 500 exemplaren. Dat is eigenlijk het minimum dat we konden doen. Veel hoger kunnen we niet gaan, aangezien dat Dakdam een klein dorp is, kunnen we niet naar een hoger aantal exemplaren gaan. Wij hopen dat we die 500 boeken hier gaan kwijtgeraken.
0: En zullen de boeken ook verkrijgbaar zijn in de boekenwinkels?
1: Waarschijnlijk niet. De boeken gaan in handen blijven van de Reinhardtkring Dakdam en de verdere verdeling gaat gebeuren via de Reinhardtkring Dakdam.
0: Prima, dank u wel.
1: Dank u wel.

Texas en The Summer Sun uit 1999. Ja, de jaren 90, hè. Dus dit was zo'n groep die toch in die tijd toch heel wat furoren gemaakt heeft en hits gescoord heeft, deze mensen van Texas. En dan nu Donna Summer. Terug naar 1976, was trouwens ook een warme zomer, schijnt het. Could It Be Magic?

0: Deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij

0: voor de stiptijd en service die Vink levert.
1: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Walter Kampioen van RBS staat klaar met zijn microfoon hier aan zijn rad. Dus Daniel,
1: ja. Ja, we gaan even naar het rad. Goed. We hebben een volgende kandidaat. Daarnet heeft nog iemand een Urbanus-strip gewonnen, waarmee je echt veel leesplezier hebt. Hoe is uw naam?
2: Kobe.
1: Kobe. Ah. En je komt meespelen aan het rad hier van Reinhard. Hey. Nu goed, dan moet er wel eerst een vraag beantwoord worden. Ik denk dat dat eerder iets voor de mama zal zijn natuurlijk. Het is een vraag betreffende het verhaal van Reinhard de Vos of van Reinhard Kring Daknam. En de vraag die wordt dan, die wordt nu gekozen. Ja, ja, want ik geloof dat 35 was ook, dat is ook al uit volgens mij. Vraag nummer 40, oké, hij komt eraan. Hoe wordt de kunst- en ambachtenmarkt genoemd in de volksmond? Dus het gaat over, over dit festijn. Wat zegt hij?
2: Trappistenfeest.
1: Amai zegt trappistenfeest. Kijk, ik heb al eens niet moeten zeggen. Je mocht normaal kiezen tussen de Reinhardfeesten, de Sinkse feesten of trappisten. En het is dus juist. Je mag meteen aan het rad draaien en we gaan kijken welke prijs dat je er gaat uithalen. Alle prijzen worden geschonken door Reinhard Kring Daknam. En het is een haas. En een haas, ja. Voilà, dat is voor jullie. Zo, Dirk, je kunt opnieuw
0: goed,
1: doorgaan.
0: Terug, ja. Met je muziek op de radio.
1: Dag.
0: 2:20 bij RBS Live vanop Daknam. Vanop de trappistenfeesten, zoals ze in Lokeren zeggen. De trappistenfeesten.

Angel en je veux tes yeux. Jawel, hier bij RBS Radio, FM 107, FM 107.4, regio Aalst, FM 103.9, regio Dendermonde. En 107.4 voor uiteraard Lokeren en het Waasland. Jawel. Trouwens, donderdagavond, ik was het net vergeten, Mike Trevor zat hier net voor twee uur. Ja, ik zeg het ook goed. Voor twee uur. En hij zet donderdagavond weer zijn deuren open van zijn country café. Dus country muziek twee uur lang op RBS. Om 8 uur 's avonds is dat donderdagavond. Dus ik zou zeggen, even afstemmen maar. Zoals dit bijvoorbeeld ga je misschien wel horen. Johnny Cash.

Aaron Blommaert samen met Livey en Tranen van Goud hier bij RBS Radio. Jawel. Straks om 4 uur LMB tot 6 uur. Daarna mogen wij hier onze luikjes dicht doen. Maar is nog deze van Bronski Beach. Ken je nog wel? Smalton Boy. Het verhaaltje van die jongen die ja, de wereld intrekt.

5 voor 3 geworden bij RBS Radio met deze Bronski Beat. En de Mountain Boy was natuurlijk niet zo, maar de gewone versie was een iets of wat langere versie. We gaan op naar het tijdstip van 3 uur. Straks nog mensen aan ons rad, hopelijk wel. Misschien een tip voor volgend jaar, Daniel. Het RBS Café met Anneke achter het oog. We gaan volk trekken, hè? Pas op, hè. Ik zal dus zeggen, tot zometeen na 3 uur. En na de commercials en het nieuws.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij versgemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: 51 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: Het is 3 uur.
2: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
3: Pinkstermaandag vandaag, we zijn 25 mei. Van harte welkom hier bij RBS. 40 jaar na het succesjaar 1986 is het team van Sporting Lokeren opnieuw samengekomen op Daknam. De reunie was een initiatief van oudspeler Patrick van Verdegem. Heel wat voormalige spelers en stafleden tekenden present, onder wie ook Dale Tempest, die speciaal uit Engeland overkwam, en oud-trainer M.E. Antonis. De groep kreeg een rondleiding in het stadion en haalde samen herinneringen op aan het succesvolle seizoen. Ook werden foto's gemaakt op bekende plekken van vroeger. Volgens Patrick Versavel is er op Daknam in al die jaren weinig veranderd. M.E. Antonis sprak van een ideaal moment om de ploeg van toen nog eens samen te brengen. De politiezone Scheldewaas merkt een duidelijke stijging van het aantal aanrijdingen met reeën. Vooral in Sint-Gilliswaas en Stekenen gebeuren de laatste tijd meer ongevallen met de dieren. Volgens de politie groeit de reeënpopulatie in de regio sterk aan. Weggebruikers worden daarom opgeroepen extra voorzichtig te zijn op parallelwegen en in landelijke gebieden. Vrijdagavond gebeurde er nog een aanrijding in de Rietlandstraat in Sint-Gilliswaas. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ook een ree aangereden in de Puivelderstraat in Stekenen, op de grens met Sint-Niklaas. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de wagen liep wel forse schade op aan de voorzijde. Sociale woonmaatschappij Woonst in Sint-Niklaas heeft de voorbije 5 jaar 13 huurders betrapt met eigendom in het buitenland. Het ging telkens om woningen of gronden in Marokko en Turkije. Volgens Woonst hebben de betrokken huurders daardoor onterecht sociale huurkortingen gekregen ter waarde van honderdduizenden euro's. Bij elke vaststelling werd het huurcontract stopgezet en werd de korting via de vrederechter teruggevorderd. Een dossier uit Sint-Niklaas gaat over een huurder die sinds 2019 een appartement in Marokko zou bezitten. De man ontkent dat en spreekt van vervalste documenten. Voorzitter Wouter van Bellingen noemt misbruik van sociale woningen onaanvaardbaar. Volgens hem gaat het om een kleine minderheid, maar wordt elk dossier wel streng aangepakt. En alle Oost-Vlaamse provinciale domeinen waar gezwommen kan worden in open water hebben voor het eerst het internationale Blue Flag label gekregen. Het gaat om de gavers in Gerardsbergen, Nieuwdonk in Berlaren en de Ster in Sint-Niklaas. Het label bevestigt dat de waterkwaliteit goed is en dat de zwemvijvers veilig en milieuvriendelijk beheerd worden. Voor de gavers is het niet de eerste erkenning, maar voor Nieuwdonk en de Ster wel. Volgens gedeputeerde Dagmaart Beernaert tonen de domeinen daarmee aan dat bezoekers er zorgeloos kunnen zwemmen. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
4: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-dag in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-dag. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-dag.

0: dat was even terug naar de jaren 70 met deze van Pussycats hier bij RBS Radio. Daniel, die heeft weer iemand in zijn val kunnen lokken met zijn microfoon.
1: Ik heb inderdaad binnenkort bij mij P uit Dagenham. U bent heel bekend in Dagenham. Ik hoor die muziek, ik weet niet. Ja. Kunt u me even zeggen? Wacht, want er gebeurt iets. Ah, oké, okay, ja, dat is. Ja, het is nee, maar het is gewoon een attractie die er passeert. En ik dacht dat er muziek.
0: Ik dacht al een knopje bij mij fout stond, maar nee, dat is iemand met een bloemige kar. Met heel wat passeren. Muziek. Goed, verder goed, met het interview.
1: Terug over naar Pia Dagenham. Ik moest u iets vragen over Tofwij. Ja, dat was de vraag. En u zegt daar het volgende op.
2: Kto ja, je hebt het liedje niet van Proos. Dat is een uitstekende vraag. Ik ben de P, Dagenham. Mucha, mucha, zakatucha, pazalotchen, na je brjucha. Mucha popolju pašla, mucha djenešku našla. Pašla mucha na bazar, i kupila samavar. Dames en heren, morgenavond, dinsdag, komen de studenten Russes van Oostende naar Lokeren. Die zijn nog nooit in Lokeren geweest. Die geven daar een rondleiding van de markt en stadhuis, de post, de Durme, ik over het station, over het bombardement. Tussenhaakjes dat bombardement in 1940, er zijn maar twee mensen levend uitgekomen, waaronder mijn vader. Want anders zat ik hier niet. Als je dat wil meemaken, kom er maar. Er is wel enige kennis van het Russisch verondersteld. Tot morgen.
1: Ja, dus dat betekent ook meteen, al dat u dat net vertelde, dat was niet een geheime taal of een taal uit het Dagenham die we nog niet kennen. Nee, het was echt wel Russisch. Dat komt ook omdat u in het verleden veel te maken hebt gehad met die taal.
2: Ik was verantwoordelijk voor Hogeschool Gent, voor onze faculteit, voor de buitenlandse betrekkingen. Wij zijn gaan samenwerken met de Universiteit van Moskou. Ik ben eigenlijk overal in Rusland geweest. Ik zat er dan een maand. Daar kwam een Russische prof, kwam mij vervangen. Maar ja, heel vriendelijk zijn ze niet. Andere talen kennen ze niet. Dus ik ben mij intensief gaan bezighouden met die taal. En nog altijd. Dus ja, een andere cultuur. Fascinerend. En we mogen dat niet afschaffen, want blijven ons buren. We gaan er moeten mee praten en zaken doen. En zaken doen in Rusland, dat is even anders dan hier.
1: Oké, dankjewel. Tot zover het korte gesprek met Piet Dagenham. Dirk, terug naar jou.
0: Goed, dankjewel Daniel. En ik denk dat je zometeen nog wel iemand aan jouw rad gaat krijgen die graag eens een poging waagt om een mooie prijs te winnen. Maar we gaan eerst nog wat luisteren naar muziek van David Bowie.

Tina Turner. Ja, ze is er ook niet meer, hè. Nutbush City Limits. Die oude dansplaat van Welleer, uiteraard. En waar het ook warm is, dat is in Zoutelanden. En daar vind je deze misschien nog wel. Gijke Arnaert samen met Bluff hierbij.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.

0: Momenteel in de hitparades deze nieuwe single van U2 en In A Life. Dus je zal hem nog regelmatig eens horen. Hè? Dus Daniel, jij hebt nog iemand aan je rad?
1: Ja, we hebben hier inderdaad een nieuwe kandidaat aan het rad van Reinhard. En ik stel meteen ook de vraag. Grimbeert is een personage uit het Reinhard-verhaal. Welk dier is hij? Is hij een haas, een das of een raaf? Dus Grimbeert. Een haas, een das of een raaf? Is, en het is, en het klopt, het is een das. Bij deze mocht je aan het rad draaien en gaan we kijken. Oh, ja, links of rechts, ja. Nog niet, niet bij stil gestaan eigenlijk.
0: Ja, als het maar draait, hè.
1: Inderdaad, dat is misschien iets om over na te denken. Hè. En de prijs is een Urbanus-trip. Ik zal het me niet te luid zeggen voor onze buren hier, want Willy Lindhout is momenteel de strips aan het tekenen. Je kunt misschien tot bij hem gaan en misschien kan hij het ondertekenen, wie weet. Ik weet niet, het is altijd... Dat is, ja. Misschien dat hij dat uitzonderlijk wel eens wil tekenen, hè Willy? Ja, hij is echt de tekenaar. Ja, graag gedaan en proficiat met de prijs. Dat was hem.
0: Goed, oké. Mensen die nog graag aan het rad komen draaien van Reinhard, of moet ik zeggen Daniel Rad, die kunnen dat zeker komen doen. We moeten gewoon even langskomen hier aan onze mobiele studio. Wij staan opgesteld aan Daknam Dorp nummer 42 hier in Lokeren. Daknam, en dan kan je aan dat rad komen draaien. Nee, Allenby, nee.

0: speciale gast in onze rat, hè?
1: Ik ga niet naar het buitenland.
2: Ja. Ja, inderdaad. Ja, goed zo. Dus onze volgende kandidaat is Willy Lindhout. Zoals ik al zei, staat hier naast ons opgesteld. Hij is volop bezig met het signeren van zijn nieuwste boek van Urbanus. Na het laatste en het allerlaatste. En dit noemt nu...
3: Het vergeten avontuur. Dus er is nog geen die me vergeten waren. En die hebben we nu gemaakt. Dus nu te koop, hier.
2: En zijn er nog avonturen die misschien nog vergeten geraakt zijn?
3: Ja, van de familie Super en van Nero en alles, maar niet van Urbanus. Daar houdt op wat Urbanus betreft.
2: Oké, maar toch fijn dat je meedoet aan het Rad van Reinhard. En hier is de vraag, wat is de naam van de marionettencompagnie die vandaag... Reinhard de Vos brengt, en nu moet ik ook naar de overkant van de straat krijgen. Dat is heel goed gezien, dus wat is de naam ervan? Dus we moeten eigenlijk kiezen tussen Pipo, Frigo of Crivo.
4: Crivo.
2: Inderdaad, ja, het is Crivo. Ja, ze staan recht over ons. Dus, en nu draai je maar aan het rad.
0: Nu ben ik iets nieuwsgierigs. Hè? Als hij nu een strip wint van Urbanus.
2: Ai, ja. Het is... Hij gaat misschien wel hoop op...
0: Ja, maar krijgt een mooie stilo van RBS, dus kan hij heel wat zijn boeken en strips mee signeren.
2: Ook al.
0: Ja, je mag hem, Daniel, je mag hem er zelfs 2 geven. Ja.
2: Oké, toch bedankt om mee te doen.
0: Geef hem maar 2 stilo's.
2: En Ant Smet kan straks ook nog een keer.
0: Ik zou hem 2 stilo's geven. Ja, hij gaat nog veel moeten signeren, dus ja, oké. Okay. Die gratis reclame.
2: Ook al, ja. Dat is,
0: goed,
2: ja,
0: is nog iemand aan het rad, Daniel?
2: Momenteel
0: niet. Dus,
2: momenteel niet, nee, maar hier passeert nog vol genoeg. Dus er komen zeker nog wel mensen langs zo dadelijk voor het Rad van Reinhard. En alle prijzen die zijn uiteraard van Reinhard Kring Daknam.

0: schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Ja, je bent ervoor of je bent er niet voor. Maar bon, het is in elk geval de nieuwe single van Madonna. Die zal ooit eens verschijnen in een of andere special bij L&B. Op zondagnamiddag de Lazy Sunday Afternoon. Elke zondag tussen 4 en 7 bij RBS Radio. En het was haar nieuwe single. En Daniel, jij hebt iemand aan je rad.
1: Ja, onze volgende kandidaat. Ik even vragen, hoe is uw naam?
2: Sander.
1: Sander. Ik heb gehoord dat jij goed kunt wielrennen. Je hebt gisteren meegedaan met een wedstrijd. Waar was het?
2: In Westminster.
1: Ja, en de hoeveelste waarde? Heb je hem gewonnen?
2: Nee, maar ik ben wel tweede geworden.
1: Tweede, dat is eigenlijk zo goed als winnen in principe. Hè. Maar goed, je doet dus mee aan het Rad van Reinhard. En je mag een nummer kiezen. 15. Oké, we gaan even kijken.
0: 15.
1: De vraag stellen.
0: Zijn assistent is er niet, hè?
1: Nee, inderdaad.
0: Je moet het allemaal alleen doen, Daniel.
1: Ja, hier dat gebeurt al een keer. Ja, dat kijk, alleen moet doen, hè?
0: L&B komt je helpen.
1: Nu goed, hoe heet de burcht of de woonplaats van Reinhard? Het schijnt dat hij in Daknam staat, hè? Je hebt daar de troon van Nobel, dat weten we wel, hè?
0: En is dat zegt, niet de villa van Mels, nee?
1: Nee, even niet. En als je in die troon zit en je kijkt recht voor u, dan zou je blijkbaar naar die burcht kijken. Hoe noemde de burcht van Reinhard? Was dat Malpertuis? Was dat het Gravensteen of het Slot van Laarne? Dus de woonplaats van Reinhard. En ik hoor hier Malpertuis en dat is helemaal juist, Sander. Dus dan moet jij nu aan het rad draaien.
0: Klein beetje storing op de microfoon, maar bon, dat is vermoedelijk door de GSM.
1: En dat is de RAM. En als we nu even kijken... wacht, ja, het is DAS en... Ja, en RAM, ja, het is dat, ja. Het is de Grabbelton. Dus je mocht er één uit kiezen, hè. Dus, ja... Ik sta hier wel met drie, maar de bedoeling is dat er één iemand nu iets uit... Ja, maar straks moet ook nog een keer spelen. Hè. Maar we gaan eerst kijken wat de Sander doet. Maar dat is in orde, dus de prijs op komst, Dirk.
0: Goed, ik denk dat je batterijen vermoedelijk op zijn, Daniel, want het begint echt te kraken op je microfoon. Of wel eens van de GSM.
1: Ja, het kan ook op met de leeftijd liggen natuurlijk.
0: Dat kan natuurlijk zeker wel, ik weet het wel, en daar zijn geen pilletjes meer voor. Ook geen wisselstukken, dat weet ik wel, maar bon, nieuwe batterijen kan je wel opsteken natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Begrijp het wel, als je de hele dag hier moet rechtstaan, dat je best Viagra pakt of zo. Want dan kan je lekker blijven staan tot vanavond 6 uur.

geen idee hoeveel kindjes dat zo momenteel heeft. Onze Anouk uit Nederland. Maar bon, dit was nog even met Girl uit 2005 hier bij RBS Radio. Dat is heel wat jaren terug. En dan nu, Bruno Mars.

0: twee minuutjes. We kunnen misschien nog iemand even aan het rad laten draaien, Daniel. Dan moet je wel heel snel zijn.
1: We gaan het rad even misschien laten voor wat het is, want het is van Ant Smet. Je staat dus naast ons hier en momenteel zit u naast Willy Lindhout. Jij tekent ook. Zeg eens even wat jij dan wel doet.
2: Ik en Willy schrijven samen de verhalen. Dus ik ben beginnen meewerken vanaf Urbanus album 188. We hebben dan een nieuwe reeks opgestart, de Familie Super. Ondertussen hebben we ook een Nero geschreven, twee jommetjes, enkele pagina's in rode oortjes. En mijn eigen boek, een boek met kort verhalen, De Waanzin van het Leven.
1: En met Koveken bent u ook bezig geweest?
2: Ja, dat was vorig jaar Nero op Koveken. Dus het album speelt zich gedeeltelijk af op de Heirbrugstraat in Lokeren, waar de Kovekes kermis altijd doorgaat.
1: Ja, de reuzenstoet. We hebben nog altijd nog geen reus hier in Lokeren gezien van Willy Lindhout. Misschien van u, dat ze van u een reus maken. Zou je dat tof vinden?
2: Daar hopen we op, hè. We hebben dat vorig jaar al gezegd. Maar ik denk niet dat ze... Ik weet het niet, maar het zou wel tof zijn, hè. Ja.
1: Al veel bezoek gehad aan de stand. Willy wel, ik heb gezien, die heeft heel druk met handtekening geven. Hè?
2: Ja, mensen vinden dat leuk. Ze kunnen een boekje kopen. Dat is €9. Ze hebben een tekening, het wordt gesigneerd. Dus dat verkoopt eigenlijk wel altijd goed. En de merchandising is altijd voor het goede doel. En daar verkopen we ook veel van, momenteel.
1: Ja, en dus je schrijft ook mee met dat oneindige verhaal van Urbanus, want het was het laatste, het superlaatste. Nu is het nog ergens in de kast verhaal. Dus jullie blijven het toch maar waarmaken, hè?
2: Ja, het verhaal is nu 4 weken geleden uitgekomen. Dat was eigenlijk een idee van Willy. Dus Willy wou nog een keer een album tekenen, omdat hij de figuren miste. En schrijven uiteraard.
1: Oké, dankjewel Anne. En nog veel succes.
0: Goed, wij gaan hier afsluiten wat mij betreft. Want het is nog een paar seconden voor 3, 4 uur, beter gezegd. Zometeen LMB, nog tot 6 uur. Hier live op Dakdam. En ik ben er graag weer met Locoda. Daar staan wij ook weer opgesteld op de markt van Lokeren.
3: RBS.
4: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
3: Vanuit Berlare.
4: Op 107.4 FM. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
4: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
4: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
4: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
5: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5 tot 6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-dag in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-dag. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar?
3: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Ja, ja, Bruno Mars en de Lazy Lazy Song. Ja, daar zijn het wel de temperaturen voor, denk ik, hè. Heet is het hier in Dagnam. En iedereen is hongerig en dorstig, maar toch welkom bij... RBS Radio. En we hebben weer iemand om aan het rad te slingeren. We gaan even luisteren bij Daniel. Daniel, zeg het eens.
1: We hebben inderdaad een kandidaat om mee te spelen. Zeg eens even, hoe is uw naam?
2: Olivia.
1: Olivia, een hele mooie naam, hè? Nu, je hebt een vraag getrokken. In het logo van de Reinaardkring vinden we de Vos Reinaard terug. Hè? Dat is dat logo hier dat ik hier heb. Dus er staat, de Vos Reinaard zit gestaan. Nu is de vraag, waar staat er nog op? Is dat de troon van koning Nobel? Het kerkje van Dagnam of het oude schooltje? Dus waar staat er nog bij Reinaard? Is het een troon? Is het een kerk of een school? Een kerk, inderdaad, dat is goed. We mogen dan het rad draaien. Oké, Ellen, je mag verder.
0: Oké, wat valt er hier te lachen, zeg? Hits en classics. En nu speciaal voor alle inwoners en gegadigden die hier de studio voorbij stappen. Inwoners en leuke mensen hier allemaal in Dagnam. Kom nog eens kijken.

de Nunchboots City Limits. De remake van Tina Turner. Het plaatje wat ze toen der tijd samen met Ike mocht zingen en spelen. Goed, we hebben nog kandidaten en we hebben er nog nodig tot 6 uur. Want we gaan weer spelen met het Rad van Reinaert. Ja, oké. Weet je wat? We gaan eerst naar het Songfestival. Ja, oké.

0: het beste plaat gewonnen heeft daar in Wenen op het Songfestival. En daar zijn ze nu nog over aan het discussiëren. Bangaranga. Vandara. RBS Radio. En ook in Bulgarije kunnen ze ons ontvangen daar, echt waar. Maar wij gaan hier mensen ontvangen die mogen aan het rad draaien. We gaan nog eens een poging doen. Draai maar, Daniel.
1: Ik heb hier bij mij de twee zussen die meegespeeld hebben in de toneelvoorstelling van de Miss Griezelverkiezing dit jaar, namelijk Lien en Fien Kriegel. Maar eigenlijk eten ze het echt Amy en Orly Suizen. Goedemiddag allebei, welkom. Jullie waren dus twee van de drie sterren als het ware uit dat toneelvoorstelling van Hermelien. Hoe fijn was het om met zo'n twee zussen samen op het toneel te staan?
2: Ja, het was wel makkelijker dan alleen daar te staan, want je kon op elkaar vertrouwen. En het was ook heel speciaal om dat te mogen doen.
1: Hoe lang spelen jullie al mee met Hermelien? Want het was niet de eerste keer zeker, dit jaar.
2: Ik speel al 4 jaar mee en Orly al 3 jaar.
1: Vorig jaar in Mistoria heb jullie ook weten spelen. Toen hadden jullie niet de hoofdrol, maar toch ook een geweldige rol, denk ik. Ik kan even mee wenden tot Orly.
3: Ja, ik ben wel altijd al blij geweest met mijn rol. Maar het is wel zo van heel kleine rol opeens naar de hoofdrol. En nou, ja, dat is wel leuk om zo te... Ja.
1: En jullie waren dan met drie. Er was nog een derde mis ook. Sien Kriegel, gespeeld door Josephine Smeekes. Maar hoe is dat nu op de planken staan? Is dat heel leuk en is dat niet moeilijk om uw teksten zo allemaal te onthouden?
3: Het was wel pittig voor mijn tekst. Ik vond het wel moeilijk. Maar ik heb altijd hulp gekregen. Dus dat hulp mij wel. En ik ben wel blij dat ik het, kon doen. Dat, het wordt mij gegeven.
1: Oké, fijn. Hebben jullie ondertussen nu de ambitie om misschien mee te doen met een echte misverkiezing? Over enkele jaren misschien?
2: Eerder niet, denk ik.
1: Nee? Oké. Hoe zit het voor volgend jaar? Als je de kans hebt, ga je dan terug meespelen met de Hermelientjes hier in Daknam?
3: Ja, zeker. Ik vond het heel leuk. Dus ik ga het altijd willen doen. En blijven doen.
1: Oké, het was dus een hele leuke ervaring voor jullie. Jullie mogen nu meedoen met het rad van Reinhard. Je mogen een vraag stellen. Het gaat ofwel gaat het over Reinhard, ofwel gaat het over Reinhard King Daknam. En dat is, de vraag is welke fietsroute bestaat niet. Dus je hebt de keuze tussen de Brun fietsroute, Isegrim fietsroute of Kant-en-Klaar fietsroute. Dus de welke bestaan niet. Er zijn twee echte fietsroutes, er is een valse bij.
4: Wacht, hè. Dus
1: Isegrim.
4: Ik denk dat
3: Nee, ik denk
1: eens A. Maar A is wel... En Orly denkt A en ze heeft helemaal gelijk. Dan mogen jullie nu aan het rad draaien. Ja, draai maar op. En we gaan kijken wat er uit de bus komt. Oké, voilà. De prijzen worden hier verdeeld.
0: Oké. Proficiat aan de zussen, zo zie je wel. Hè. Goed, RBS Radio live nog tot 6 uur hier vanuit de Daknam Kunst en Ambachten in de straten hier van Daknam. Het is mooi weer en de trappist staat lekker koud, dus kom maar af.

0: Faithless. Weet je nog wel? God is a DJ. Ik denk dat God een beetje van dak nam is als ik hier naar de temperaturen kijk. Ja toch? De nieuwe versie, ingezongen door Beckett. Bibi Rexha. Straks nog meer hits en nog meer winnaars. Dus kom maar af naar Daknam.
1: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
2: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
1: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
2: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.

Ik weet niet of het gezond is, zo pineapple gas snuiven. Ja, zijn dat drugs? Is dat toegelaten? Cat Stevens was dat uit 1976. Een beetje ambiance hier op de braderie, zou ik maar zeggen. Kunst en ambachten. Je kunt ze komen bekijken. Dus een beetje ambiance met deze Yeti Paletti. Feest en ambiance in de keet.

Feestje, feestje in Daknam. Ja, ja, ja. De ene Westmalle naar de andere. Kaartjes aan de kassa. En de trappist opdrinken voor 7 uur. Ja, ja, ja. Feest in de tent. Jetti Paletti en feestje.

erop draaien. Kom maar gerust hier naar de studio van RBS Radio. En je gaat met een prijs naar huis. Doen! De temperatuur van Azië die hebben we. 32 graden vandaag. Godzijdank komt er geen monsoon over ons hoofd heen. Maar een beetje nattigheid, denk ik. Hè? Tokyo Hotel was dat en monsoon. RBS Radio, live radio vanaf de daknamfeesten. Goed, wat denk je hiervan? Met Allenby nog tot 6 uur. En we doen het met plezier, hè? Beetje meer muziek, beetje meer sfeer en ambiance. Dit is More, More, More van Usher.

0: Dave Toe. De beste stem van Canada. Céline Dion. Ne partez pas. Samoa. En we hebben jong en veel en schoon volk aan ons rad. Ja, hè?
1: We hebben een hele groep bij ons. Het zijn allemaal acteurs die meegespeeld hebben. Ja, vorig jaar in Mystoria, maar ook dit jaar zijn er ook enkele die meegedaan hebben met de griezelverkiezing. Dat klopt, hè? Ja. En nu, een van jullie die gaat nu een antwoord geven op de vraag, want ja, we zijn met een stuk of 10 bij. Mag ik de vraag aan u stellen? Hoe is uw naam?
2: Marta.
1: Marta. En je hebt dus meegespeeld in Mystoria?
2: Nee, ik niet.
1: Ah, nee. Die juist niet. Oké. Maar goed. Evengoed. Het epos van Vos Reinaert heeft zich afgespeeld in heel wat gemeenten. Het is in het hele Waasland. Dat is eigenlijk nog wel tamelijk groot. Hè. En je mag dus kiezen uit zijn drie reeksen. En één reeks die is juist. Dus ja, daknaam, dat is altijd juist. Maar dan was de vraag, is het ook Dendermonde en Aalst, Hulst, Sint-Niklaas en dan Zeelen en Berlaren? En wat is uw antwoord?
2: We hebben overlegd en we denken B.
1: Dat is helemaal goed.
2: Yes!
1: Ja, yes, inderdaad. Ja. Hulst en Sint-Niklaas, velen zal zeggen Hulst, ja, dat is in Nederland. Maar evengoed, ook het verhaal van Reinaert heeft zich daar afgespeeld. Dus dat wil zeggen dat jij aan dat rad mag draaien achter jou. Ja.
0: Veel succes.
1: En misschien heb je misschien wel een ingangsticket voor een toneelvoorstelling, stel voor. Ah, is het? Ai, het is de grabbel. Ai,
0: moeilijke keuze, ja. In de grabbel. Okay.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Okay,
1: er zitten tal van prijzen. Het zijn grote, maar soms natuurlijk zijn het ook kleinere.
0: Ja, het rad. Soms avontuurlijk. Grotere prijzen, kleinere prijzen. Als je nog wil meekomen draaien, doen. We zitten er nog tot 6 uur, dus kom maar af. Zometeen, Suzanne en Freek en de nieuwe Halverwege.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaerts Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
8: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
7: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
8: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
7: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
8: Bike Parts. We make you ride.
9: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Het Songfestival van 2014, weet je nog wel? Oostenrijk. Mannen met baarden, die kennen we. Vrouwen met baarden. Dat is een beetje uitzonderlijk, maar... als ze maar een worst hebben, zou ik maar zeggen. Conchita Wurst. And Lies Like a Phoenix. Zo, een beetje gitaren hier in Dagnam. Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Kom nog snel af naar Dagnam, want je moet het allemaal komen bekijken.

0: Kom toch eens kijken. Ja, hè. Daknam, wat een leuke, gezellige dag is het al geweest. Maar het is nog niet gedaan. We doen er nog een uurtje bij. Tot 6 uur kun je nog lekker komen kuieren. En aan het rad draaien, denk ik. Of niet, Daniel?
1: Dat klopt helemaal. Onze volgende kandidaat, die is, zeg even uw naam.
2: Eloïse.
1: Eloïse. En de vraag die wij aan jou stellen, dat is: welke beer wordt door Reinaard beetgenomen? En je mocht dus kiezen tussen Bruin de Beer, Blanche de Beer en Nero de Beer. En jij kent het echte antwoord, hè?
2: A.
1: Ja, A, dat is Bruin de Beer. En hoe komt dat dat je dat weet?
2: Door de paaszoektocht.
1: Ja, ja, door de paaszoektocht van Reinaard Kring Daknam. Dus is dankzij hem. Dan moeten we nu naar het rad gaan en eraan draaien voor jouw prijs. En even kijken welke soort prijs dat het wordt. En het wordt de grabbelton.
0: Weer de grabbelton. Oh, dat is leuk.
1: Hier wordt gegrabbeld.
0: Keuze genoeg. Dus ja. Veel plezier erbij. En wij gaan door met...
3: RBS. Jouw Daknam Radio.

0: Barry Manilow. Don't fall in love. En de Copacabana. Ja, zulke platen mag je alleen maar draaien als 30 graden buiten is, vind ik. En dat is bij deze gelukt. Straks tussen 5 en 6 nog een uurtje met L&B. Kom maar eens kijken hier, live van op Daknam. Dat is dik bij Lokeren. En we zitten er nog heel graag. En het is warm hier in de studio, dus ik ga er zo meteen ook in moeten gaan drinken, denk ik. Maar eerst het regionale nieuws met Guy. Tot straks.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
2: Op 103.9 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 5 uur.
5: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Pinkstermaandag vandaag, we zijn 25 mei. Van harte welkom hier bij RBS. 40 jaar na het succesjaar 1986 is het team van Sporting Lokeren opnieuw samengekomen op Daknam. De reunie was een initiatief van oudspeler Patrick van Verdegem. Heel wat voormalige spelers en stafleden tekenden present, onder wie ook Dale Tempest, die speciaal uit Engeland overkwam, en oud-trainer M.E. Antonis. De groep kreeg een rondleiding in het stadion en haalde samen herinneringen op aan het succesvolle seizoen. Ook werden foto's gemaakt op bekende plekken van vroeger. Volgens Patrick Versavel is er op Daknam in al die jaren weinig veranderd. M.E. Antonis sprak van een ideaal moment om de ploeg van toen nog eens samen te brengen. De politiezone Scheldewaas merkt een duidelijke stijging van het aantal aanrijdingen met reeën. Vooral in Sint-Gilliswaas en Stekenen gebeuren de laatste tijd meer ongevallen met de dieren. Volgens de politie groeit de reeënpopulatie in de regio sterk aan. Weggebruikers worden daarom opgeroepen extra voorzichtig te zijn op parallelwegen en in landelijke gebieden. Vrijdagavond gebeurde er nog een aanrijding in de Rietlandstraat in Sint-Gilliswaas. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ook een ree aangereden in de Puivelderstraat in Stekenen, op de grens met Sint-Niklaas. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de wagen liep wel forse schade op aan de voorzijde. Sociale woonmaatschappij Woonst in Sint-Niklaas heeft de voorbije 5 jaar 13 huurders betrapt met eigendom in het buitenland. Het ging telkens om woningen of gronden in Marokko en Turkije. Volgens Woonst hebben de betrokken huurders daardoor onterecht sociale huurkortingen gekregen ter waarde van honderdduizenden euro's. Bij elke vaststelling werd het huurcontract stopgezet en werd de korting via de vrederechter teruggevorderd. Een dossier uit Sint-Niklaas gaat over een huurder die sinds 2019 een appartement in Marokko zou bezitten. De man ontkent dat en spreekt van vervalste documenten. Voorzitter Wouter van Bellingen noemt misbruik van sociale woningen onaanvaardbaar. Volgens hem gaat het om een kleine minderheid, maar wordt elk dossier wel streng aangepakt. En alle Oost-Vlaamse provinciale domeinen waar gezwommen kan worden in open water hebben voor het eerst het internationale Blue Flag-label gekregen. Het gaat om de Gavers in Gerardsbergen, Nieuwdonk in Berlaren en de Ster in Sint-Niklaas. Het label bevestigt dat de waterkwaliteit goed is en dat de zwemvijvers veilig en milieuvriendelijk beheerd worden. Voor de Gavers is het niet de eerste erkenning, maar voor Nieuwdonk en de Ster wel. Volgens gedeputeerde Dagmaart Beernaert tonen de domeinen daarmee aan dat bezoekers er zorgeloos kunnen zwemmen. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
7: Als
4: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: dan zit je hier in de mobiele studio van RBS Radio. En dan zie je de mensen hier voorbij lopen met de ene trappist in de ene hand. En een lekkere hamburger in de andere hand. En dan krijg je honger, dan krijg je dorst. Ik moet eerlijk zeggen, voor mij is dat hier een echte tragedy. Zie je wel. 1979, de Bee Gees. We hebben nieuw en mooi volk hier bij ons aan de studio. Het is Ingrid en het is Daniel die haar nu even aan de tand gaat voelen.
1: Dat klopt helemaal. Ik doe dat trouwens iedere zondag samen met haar, hè, natuurlijk.
0: Ik weet het.
1: In het programma Iedereen Eco, want Inge, wij proberen er een betere wereld van te maken.
2: Ja, dat klopt. Beetje bij beetje. Iedereen een klein beetje meer eco, dat zou wel tof zijn.
1: We hebben inmiddels al, ik dacht, 154 afleveringen. En ik dacht in het begin, ja, hoe gaan we dat er kunnen blijven aan doorwerken? Maar toch, de onderwerpen die blijven maar komen. En dat is ook omdat er, ja, er gebeurt zoveel in de wereld. Dat wij altijd steeds maar extra programma's moeten bijmaken. Hè.
2: Ja, en gelukkig wilde jij dat ook blijven doen, hè, Daniel. Want anders zouden we niet ver komen.
1: Nee, maar het hangt natuurlijk ook veel van uw kundige leiding af. Je bent ook directeur van de Fietsersbond. Dus u werkt momenteel, dat is in hartje Brussel. Hoe zit het daar op de Fietsersbond wat betreft het fietsen zelf? Dus je hebt Vlaanderen en Brussel. Is er een groot verschil?
2: Ja, er is een groot verschil sowieso. Niet alleen Vlaanderen en Brussel, maar ook Wallonië. Dat is niet onze bevoegdheid, dat is Avelo dat daar aan het werk is. Maar als ik zie, zoals hier vandaag in Deknam, hoeveel mensen dat er op de fiets springen, dan is dat gewoon fantastisch. Hè? Meer mensen op de fiets, dat wil ook zeggen meer mensen die plek nodig hebben om te fietsen. Ik zie ook heel veel voetgangers, wat dat ook fantastisch is. Want dat is uiteindelijk, dat zijn de twee modi die dat op de meest duurzame manier en iedereen eco geweest op de beste manier zich verplaatsen.
1: En daar op de Fietsersbond zelf nu, met wat bent u allemaal bezig? Wat voor een ideeën hebt je? Hoe kunt je het allemaal nog een beetje beter en veiliger maken? Toch zeker hier in Vlaanderen.
2: Wel, we zijn samen met ons 106 lokale afdelingen. Op dit moment hebben wij een kinderfietsstelling gedaan om te kijken hoeveel kinderen zitten er nu effectief ook mee op de fiets of trappen zelf naar school. En wij proberen zo universiteiten mee te ondersteunen en juiste data te geven, want dat is zo'n onderzoeksveld waar nog weinig over bekend is. We hebben binnenkort uiteraard ook rond speciale fietsen een kleine actie samen met G-Fietst. Dat gaat over de breedte van fietspaden, want die aangepaste fietsen die zijn meestal een klein beetje breder dan een gewoon fietspad is en moeten daardoor soms op de openbare weg rijden, wat dat niet ideaal is. We hebben het dan over duo-fietsen, dus fietsen eigenlijk met twee naast elkaar. Waar zijn wij nog mee bezig? Ja, gewoon Vlaams beleid verder in de juiste richting duwen. Bicyclist, het federaal beleid is er nu ook doorgekomen. Dus ook daar volgen wij allemaal mooi mee op. En proberen wij in de juiste fietsrichting te duwen. En los daarvan zijn we ook nog op dit moment aan het verhuizen van onze oude locatie aan de Oude Graanmarkt in Brussel naar Hartje Brussel, vlakbij het Centraal Station, waar we nog bereikbaarder zijn, ook voor onze lokale afdelingen.
1: Hier is wel duidelijk een vrouw aan aan de leiding daar, hè, in Brussel bij de Fietsersbond. Misschien ook wel nodig, want ze zeggen dat vrouwen alles veel beter en grondiger aanpakken dan de mannen. Inge, we gaan even jouw kennis testen van Reinhard de Vos. Je mag ook meteen even aan het rad gaan draaien. Dan kunt je misschien een trappist draaien. Of iets anders. Of een ticket voor een van de toneelvoorstellingen van Reinhard King. Ja, en kijk, dat is een hele goeie. Welke fietsroute bestaat niet? De Brun, de fietsroute, Isegrim of Kant-en-Klaar? Dus welke hebben wij verzonnen? Er zijn twee echte. Ja, er zijn maar twee.
2: Niet zo voor Reinhard de Vos heeft er in Lokeren eentje. Of die toch door Lokeren ook gaat. Dat is een goeie. Brun is een beer, Isegrim of Kant-en-Klaar. Allee, de naam of de beer, daar ga ik tussen kiezen. Brun.
1: Dat klopt helemaal.
0: Het is goed.
1: Die hebben we verzonnen. Dus Inge, die heeft gewonnen. Ze mag aan het rad draaien. Maar ondertussen meer muziek met L&B.
0: Ja, en iedereen, maar dan ook iedereen eco, elke zondag om 11 uur. En dan nog een keer om 5 uur in mijn programma. Dus luisteren.

0: Met Camille op de radio is er altijd een beetje vuurwerk, hè? Vuurwerk! En daarmee is het 4:15 hier in Daknam. En er is nog heel veel volk, er is nog heel veel gezelligheid. Dus kom nog lekker eens af.
1: Live vanuit Daknam bij Lokeren.
2: Dit is Daknam Radio

0: Brotherhood of Man en Angelo. Blijf luisteren naar RBS Daknaam Radio, want zometeen is er een beetje magie hier op de radio van Dalla Sanna.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Kom nu je droomfiets kiezen, zodat je kan genieten bij de eerste warme zonnestralen van een aangename fietstocht.
6: Dit is Daknaam Radio RBS.

0: Beetje slijmballenmuziek bij RBS. Dat was Billy Paul en Me and Mrs. Jones. En nu Alan B. en Daniel aan dat rad, dat wonderlijke rad. Komt-ie.
1: Ja, de volgende kandidaat. Je mogen er zijn met twee. Zeg ik jullie naam?
2: Lotte Staaf.
1: Oké, okay, dus...
0: Het is andersom.
1: Het is andersom.
0: Het is een tweeling.
1: Ze hebben elkaar... Ah, oh,
0: je... Het is echt een tweeling, ja.
1: Oké, okay, geweldig. Kijk, ja... LMB, je weet meer dan ik. LMB is natuurlijk de helderziende van onze radio. Mag ik even aan de vader ook vragen? Wat is jouw voornaam?
3: Geoffrey,
1: ja. Oké, okay, goed. Nu, de vraag die we stellen, Geoffrey, aan de kinderen, aan de tweeling dus. In het verhaal van Reinhard de Vos is er sprake van een kater. En in Daknam hier is er een feestzaal vernoemd naar hem. En, je kan kiezen tussen Felix, Tibeert of Tisselijn. En wie gaat het antwoord geven van de twee?
2: B.
1: De B. En de B is correct.
0: Correct.
1: Tibeert. Ja. Je mag naar het rad. En even kijken of je er een grote prijs kan uithalen. Het is altijd prijs. Ja, het kunnen nog drankbonnen zijn. Die zijn nog altijd nodig bij dit weer. En het is de kater. Oké, de prijzen zijn verdeeld.
0: En wat hebben ze gewonnen?
1: Ze hebben een kogelpen van Reinhard en van RBS.
0: Oké.
1: Dus tweemaal. Voilà. Ze zijn met twee, dus elk een pen. Alsjeblieft.
0: Oké, prima. En proost. Bedankt.
1: Proficiat.
0: Dat was het. Oké. Ja.

0: En ze zijn weer aan het grabbelen hier in onze prijzenton. Ja, als je nog een prijs wil, dan moet je een beetje haasten, want om 6 uur is het onherroepelijk voorbij. En dit was de nieuwe Jennifer Lopez in samenwerking met David Guetta. En Save Me Tonight. Classics en hits, dat zijn wij, RBS Radio. En nu en dan komen we ook eens naar buiten met onze mobiele studio. Zoals dat vandaag was hier in Daknam.
1: Dit is Daknam Radio, RBS.

0: Ze zijn er Margrietjes gepasseerd hier aan onze studio. Waarschijnlijk wel, hè. Nou, dat was dan voor die Margrietjes. Louis Neefs en Margrietje uit 1972.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: De beste hits en classics.

Lady Gaga. Jawel, Born This Way. En dan ook One Direction. En One Way or the Other. Hoe je het ook draait of keert, dit is

0: Ja, ja, ze zijn weer aan het rad aan het draaien. We gaan even meeluisteren.
1: Ja, hier zijn we dan.
0: Ja, doe maar.
1: Ja, met de volgende kandidaten. Even vragen, hoe is jouw naam?
2: Lotte.
1: Oké. Ja, ik wou dan net vragen, was de naam. Dus ze heeft de volgende vraag getrokken. Hoe eindigt het verhaal van voor koning Nobel? Dus ofwel sluit Reinhard op, Reinhard de Vos, ofwel laat hij hem gaan, ofwel laat hij hem opnieuw beetnemen. En wat denk je dat het is? Het antwoord. En als het correct is, dan mag je aan het rad draaien. Het is zeker niet A, ja, dat klopt. Ja, natuurlijk, ja, natuurlijk, want ja, het is een vos, hij is heel, heel sluw. Dus dan mag je nu aan het rad draaien en dan gaan we kijken. Er zijn nog steeds drankbonnen en tickets en...
0: Nou, dat ziet er goed uit.
1: Of misschien nog een strip, even kijken. Het is een... Aha, kijk, voilà. Een toegangsticket voor een toneelvoorstelling van Reinhard King Dagnam. Er zijn 2 volwassenen per jaar en ook 1 voor de jongeren. De Hermelientjes. Goed gespeeld. Proficiat.
0: Mooie prijs.

0: Als je bij ons blijft, RBS Radio, dan ben je nooit alleen. Dat is waar, hè? Dat is waar, ja. Hoor.
1: Jan Daknam Radio.
0: The Two Brothers on the Fourth Floor. And Never Alone. Kijk naar de klok. Het is 6:30 voor 6. Dus we moeten bijna afscheid nemen. Maar dat doen we niet zonder deze van Gloria Gaynor.

0: Dat was er na 75, jawel, Gloria Gaynor en het onvergetelijke Never Can Say Goodbye Boy. Maar we moeten wel afscheid nemen.
1: Live vanuit Daknam bij Lokeren.
2: Dit is Daknam Radio NBS.
0: En dat was het wat ons betreft hier in Daknam. Hopelijk zijn jullie er volgend jaar ook allemaal weer bij. Wij ook, hè. Blijf gezond en tot volgend jaar. En niet vergeten, RBS Radio staat ook op de Lokoda. Dat zijn de Lokerse braderijdagen. We houden je op de hoogte, dat is eind juni, dacht ik. Dit was het. Tot een volgende keer. En er zijn nog bierbonnen. En er is nog Westmalle, dus we gaan nog niet naar huis, belangen niet. Ik zie ze allemaal lachen hier naar de studio. Allemaal dorstige mensen. Tot volgend jaar. Doei en blijf luisteren naar RBS Radio. Ook dit jaar weer jouw Daknam Radio. Tot dan, mannen.

0: 6. Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Aalst. Op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
2: Sijs Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand in een textielopslagplaats. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Halle en Brussel. Over de oorzaak of de schade is nog niets bekend. In de Franse stad Rennes in Bretagne is gisteren namiddag een jongen van 12 doodgevonden in de bosjes met een natte handdoek strak rond zijn nek gewikkeld. Het incident gebeurde langs de oevers van de rivier de Vilaine, die door het historische centrum van de stad loopt. Er is een onderzoek geopend naar moord. De politie heeft een verdachte opgepakt van 16 jaar. De voormalige partijchef van de Scottish National Party, Peter Murrell, heeft schuld bekend aan het verduisteren van meer dan £400.000 partijgeld. Hij gebruikte het geld onder meer voor een motorhome, twee auto's en luxeproducten. Murrell is 61 en is de ex-man van Nicola Sturgeon. Zij is minister-president geweest van Schotland. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag en een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële misbruik. Op 23 juni doet de rechter een uitspraak in de zaak en kent Murrell zijn straf. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt een ontwapening van AI.
2: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences and indicating paths forward for humanity.
1: De paus wijst de techniek niet af, maar wijst er wel op dat we moeten voorkomen dat de technologie de mensheid gaat domineren. Volgens de kerkvader ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Elise Mertens staat in de tweede ronde van het Grand Slam-toernooi van Roland Garros. Ze versloeg de Duitse Tatjana Maria in twee sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde speelt ze tegen de Poolse Maja Chwalinska. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of twee warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Scott McKenzie, 1967. Wanneer we naar San Francisco gingen, dan droegen we bloemen in ons haar. Het Flower Power tijdperk. De periode dat de babyboomers hun muzikale creativiteit de vrije loop lieten.

Agneta, Bjorn, Benny en Anafida. 1975. So Long. Singeltjes hadden destijds een A- en een B-kant. Dit is een leuke B-kant uit 1968 van de Cats.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

Hooray, hooray, it's a holy holiday. De laatste voor het grote verlof. En samen met Wim Soetar hopen we op een zomer zoals die van... wanneer was het toch ook weer?

0: Faces over een laaie zondagnamiddag waar we allemaal wel een beetje van dromen. Lazy Sunday haalde de eerste plaats van de hitparades op 25 mei 1968.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Zes en de vrede, de Radio Veronica alarmschijf die gekozen werd op 25 mei 1972. The Three Degrees. Year of Decision.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

je wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0.

0: Mijn favoriete lentenummer van haast 3 decennia terug. Eternal and B.B. Winans. I wanna be the only one to hold you.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek, 25 mei 1969. Een dag eerder waren John Lennon en Yoko Ono naar de Bahama's gevlogen, waar ze een tweede bed in voor de vrede wilden houden in het Sheraton Oceanus Hotel in Freeport. Maar beseften dat het verder van de Verenigde Staten lag dan ze dachten en minder publiciteit zou opleveren dan ze wilden. Bovendien was het vooruitzicht om een week in bed door te brengen in de verzengende hitte allesbehalve ideaal. John boekte meteen een vlucht naar Toronto in Canada, waar ze ruim 2 uur door de immigratiedienst op de luchthaven van Toronto werden vastgehouden en uiteindelijk het land in mochten en vlogen de volgende dag verder naar Montreal.
2: Listen to that.

we hadden een zo goed als non-stop dans met de ballad of John and Yoko van de Beatles en deze Mendocino van de Sir Douglas Quintet. En dit duo werd wel eens een keertje de Nederlandse Simon & Garfunkel genoemd. Greenfield & Cook, Don't Turn Me Loose.

Rocky Valley and the Four Seasons. Walk Like a Man, 1963. Werd ook nog een 1994 voor de Mary Jane Girls. T-Rex, Get It On. Morgen weer, morgen meer. Graag tot dan. Hoi.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Pinkstermaandag vandaag, we zijn 25 mei. Van harte welkom hier bij RBS. 40 jaar na het succesjaar 1986 is het team van Sporting Lokeren opnieuw samengekomen op Daknam. De reunie was een initiatief van oudspeler Patrick van Vijrdegem. Heel wat voormalige spelers en stafleden tekenden present, onder wie ook Dale Tempest, die speciaal uit Engeland overkwam, en oud-trainer M.E. Antonis. De groep kreeg een rondleiding in het stadion en haalde samen herinneringen op aan het succesvolle seizoen. Ook werden foto's gemaakt op bekende plekken van vroeger. Volgens Patrick Versavel is er op Daknam in al die jaren weinig veranderd. M.E. Antonis sprak van een ideaal moment om de ploeg van toen nog eens samen te brengen. De politiezone Scheldewaas merkt een duidelijke stijging van het aantal aanrijdingen met reeën. Vooral in Sint-Gilliswaas en Stekene gebeuren de laatste tijd meer ongevallen met de dieren. Volgens de politie groeit de reeënpopulatie in de regio sterk aan. Weggebruikers worden daarom opgeroepen extra voorzichtig te zijn op parallelwegen en in landelijke gebieden. Vrijdagavond gebeurde er nog een aanrijding in de Rietlandstraat in Sint-Gilliswaas. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ook een ree aangereden in de Puivelderstraat in Stekene, op de grens met Sint-Niklaas. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de wagen liep wel forse schade op aan de voorzijde. Sociale woonmaatschappij Woonst in Sint-Niklaas heeft de voorbije 5 jaar 13 huurders betrapt met eigendom in het buitenland. Het ging telkens om woningen of gronden in Marokko en Turkije. Volgens Woonst hebben de betrokken huurders daardoor onterecht sociale huurkortingen gekregen ter waarde van honderdduizenden euro's. Bij elke vaststelling werd het huurcontract stopgezet en werd de korting via de vrederechter teruggevorderd. Een dossier uit Sint-Niklaas gaat over een huurder die sinds 2009 een appartement in Marokko zou bezitten. De man ontkent dat en spreekt van vervalste documenten. Voorzitter Wouter van Bellingen noemt misbruik van sociale woningen onaanvaardbaar. Volgens hem gaat het om een kleine minderheid, maar wordt elk dossier wel streng aangepakt. En alle Oost-Vlaamse provinciale domeinen waar gezwommen kan worden in open water hebben voor het eerst het internationale Blue Flag-label gekregen. Het gaat om de Gavers in Gerardsbergen, Nieuwdonk in Berlaren en de Ster in Sint-Niklaas. Het label bevestigt dat de waterkwaliteit goed is en dat de zwemvijvers veilig en milieuvriendelijk beheerd worden. Voor de Gavers is het niet de eerste erkenning, maar voor Nieuwdonk en de Ster wel. Volgens gedeputeerde Dagmaart Beernaert tonen de domeinen daarmee aan dat bezoekers er zorgeloos kunnen zwemmen. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
6: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dat allemaal, maar die tweede ster!
5: De opdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

0: Welkom bij Voicemail.
1: Hallo, ik ben er even niet.
0: Peter Vervaat is niet beschikbaar op dit moment.
1: Spreek geen bericht in naar de bieptoon, maar luister naar de muziek.
0: Sidetrack.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
7: Panos. Enjoy your break.
9: Welkom bij Voicemail.
10: Hallo, ik ben er even niet.
9: Peter Vervaat is niet beschikbaar op dit moment.
10: Spreek geen bericht in naar de pieptoon, maar luister naar de muziek.
9: Sidetrack.

0: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
1: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
0: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
1: Bikeparts, we make you ride.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op

0: Welkom bij Voicemail.
1: Hallo, ik ben er even niet.
0: Peter Vervaat is niet beschikbaar op dit moment.
1: Spreek geen berichten naar de bieptoon, maar luister naar de muziek.
0: Sidetrack.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
6: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dat allemaal, maar die tweede ster!
5: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Welkom bij voicemail.
1: Hallo, ik ben er even niet.
0: Peter Vervaat is niet beschikbaar op dit moment.
1: Spreek geen berichten naar de pieptoon, maar luister naar de muziek.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Welkom bij voicemail.
1: Hallo, ik ben er even niet.
0: Peter Vervaat is niet beschikbaar op dit moment.
1: Spreek geen berichten naar de pieptoon, maar luister naar de muziek.
0: Sidetrack.

0: Sidetrack.
1: Ik heb het allemaal uitgeschreven en 10 keer overpijst. Ik heb gebeld met mijn goeroe en mijn rug signaal gesend.

0: weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Welkom bij voicemail.
1: Hallo, ik ben er even niet.
0: Peter Vervaat is niet beschikbaar op dit moment.
1: Spreek geen bericht in naar de bieptoon, maar luister naar de muziek.
0: Sidetrack.

0: track.
1: Het is een kleine wereld, ja ja. Met elke eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoel, daarvan zijn er zes. De meeste zijn bot, er is één scherp mes. Dus snij het in twee,

Ja, de wereld is klein, de wereld is bang. En iedereen kijkt naar de andere kant. Ze zien het paleis, het staat in brand. En iedereen blijft, iedereen danst. En ik dans mee, op het ritme van angst. Ik handel nog

je goed. Plots valt het doek, de maskers gaan af, de lijnen gaan aan, de mensen zijn moe, ze pakken een jas, verlaten de zaal, rijden naar huis, ze zijn voldaan, tijd om te slapen, ze kruipen in bed, maar niemand die roept, kut op de set.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen
0: op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
7: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dat allemaal, maar die tweede ster!
6: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
8: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur score je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Night, The Lights Went Out in New York City. Dat is eigenlijk elke... Nee, toch niet elke avond. Blijft daar altijd licht. Waarom? Het is een stad die nooit slaapt. Ik slaap af en toe wel, maar nu ben ik wakker. Wat mij betreft een heel goede avond. En welkom in de speeltuin.
1: Bart Staes.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: Roep maar als het niet gaat, hè.
6: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
5: Dag en nacht.
7: Ik ben er voor je.
8: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioen, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

je zoveel jaren na je dood toch nog een nummer 1 hit te pakken kan hebben. Onze Elvis vs. Junkie XL en A Little Less Conversation. Jesse Owens nu, 1935 op 25 mei 1935. Jesse Owens loopt en springt 4 wereldrecords bij elkaar.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Pinkstermaandag vandaag, we zijn 25 mei. Van harte welkom hier bij RBS. 40 jaar na het succesjaar 1986 is het team van Sporting Lokeren opnieuw samengekomen op Daknam. De reunie was een initiatief van oudspeler Patrick van Verdegem. Heel wat voormalige spelers en stafleden tekenden present, onder wie ook Dale Tempest, die speciaal uit Engeland overkwam, en oud-trainer Aimé Antonis. De groep kreeg een rondleiding in het stadion en haalde samen herinneringen op aan het succesvolle seizoen. Ook werden foto's gemaakt op bekende plekken van vroeger. Volgens Patrick Versavel is er op Daknam in al die jaren weinig veranderd. Aimé Antonis sprak van een ideaal moment om de ploeg van toen nog eens samen te brengen. De politiezone Scheldewaas merkt een duidelijke stijging van het aantal aanrijdingen met reeën. Vooral in Sint-Gillis-Waas en Stekenen gebeuren de laatste tijd meer ongevallen met de dieren. Volgens de politie groeit de reeënpopulatie in de regio sterk aan. Weggebruikers worden daarom opgeroepen extra voorzichtig te zijn op parallelwegen en in landelijke gebieden. Vrijdagavond gebeurde er nog een aanrijding in de Rietlandstraat in Sint-Gillis-Waas. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ook een ree aangereden in de Puivelderstraat in Stekenen, op de grens met Sint-Niklaas. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de wagen liep wel forse schade op aan de voorzijde. Sociale woonmaatschappij Woonst in Sint-Niklaas heeft de voorbije 5 jaar 13 huurders betrapt met eigendom in het buitenland. Het ging telkens om woningen of gronden in Marokko en Turkije. Volgens Woonst hebben de betrokken huurders daardoor onterecht sociale huurkortingen gekregen ter waarde van honderdduizenden euro's. Bij elke vaststelling werd het huurcontract stopgezet en werd de korting via de vrederechter teruggevorderd. Een dossier uit Sint-Niklaas gaat over een huurder die sinds 2019 een appartement in Marokko zou bezitten. De man ontkent dat en spreekt van vervalste documenten. Voorzitter Wouter van Bellingen noemt misbruik van sociale woningen onaanvaardbaar. Volgens hem gaat het om een kleine minderheid, maar wordt elk dossier wel streng aangepakt. En alle Oost-Vlaamse provinciale domeinen waar gezwommen kan worden in open water hebben voor het eerst het internationale Blue Flag label gekregen. Het gaat om de gavers in Geraardsbergen, Nieuwdonk in Berlaren en de Ster in Sint-Niklaas. Het label bevestigt dat de waterkwaliteit goed is en dat de zwemvijvers veilig en milieuvriendelijk beheerd worden. Voor de gavers is het niet de eerste erkenning, maar voor Nieuwdonk en de Ster wel. Volgens gedeputeerde Dagmaart Beernaert tonen de domeinen daarmee aan dat bezoekers er zorgeloos kunnen zwemmen. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-dag in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-dag. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-dag.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

heb er iets voor je. Ja. Neem eens even je agenda erbij. Zoek eens even op augustus. 12 augustus 2026. Waarom? Wel, dan schuift de maan opnieuw voor de zon. 90% bedekt de zon hier in België. Door de maan. Ja, ja. Zonsverduistering, de grootste sinds 1999. Is dat het einde van de wereld? Tja, misschien. Knappe koppen zullen het wel je kunnen zeggen natuurlijk. Iemand die de Nobelprijs won.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Het is 12 uur.
2: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
3: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
4: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dat allemaal, maar die tweede ster!
3: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.